0: Goedemorgen, het is 6:14 nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 jaar gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar... Ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: Gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week krijgen we dan opnieuw 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
1: Er is iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In de provincie Luxemburg is het zomerkamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. De oorzaak is nog niet duidelijk, mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag al naar huis. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. Aanvaller Judrik Puppe zag dat er meer in zat.
3: De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook al komen. Maar die bleef dus uit bij de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
0: Eerder gisteravond speelde Standaard en Cercle Brugge ook 2-2 gelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is Oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week halen we dan opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
5: Goedemorgen. Ik hoop dat u goedgezind bent opgestaan al. En als dat nog niet het geval is, u nog niet opgestaan bent of opgestaan, maar ja, wel ja, niet helemaal goedgezind misschien, wel, dan komt het enthousiasme voor deze dag wel nog met de muziek die ik voor u bij heb. Welkom.

Wat een stem toch, een fenomeen gewoon. Maria Callas samen met het Orchestre National de la Radiodiffusion Française met Ah, je veux vivre, muziek uit Romeo et Juliette van Charles Gounod. Ja, en Romeo en Julia zijn trouwens zeker niet alleen voor Charles Gounod een bron van inspiratie geweest, maar ook voor deze man bijvoorbeeld, Sergei Prokofjev.

Twee delen uit Romeo en Juliet van Sergei Prokofjev, zoals dat klinkt op All These Lighted Things. Een album waarmee het Antwerp Symphony Orchestra naar buiten kwam in 2024, toen nog onder leiding van Elim Chen. Op dat album staat enkel balletmuziek en dat is misschien wel omwille van Elim Chen geweest, want zij heeft een grote liefde voor ballet, voor de combinatie die daarin zit van enerzijds de muziek en anderzijds beweging. Twee soorten energie die samenkomen, twee soorten kracht. En muziek kan dat trouwens niet enkel met beweging mooi combineren dan, maar muziek combineert ook heel mooi met taal natuurlijk. Met een goed verhaal, met een plot dat je meesleept. Ja, en sommige componisten die hebben daar lak aan, die vinden een verhaal niet per se nodig bij de muziek, maar andere componisten, die hebben dan weer net hele mooie werken gemaakt, geïnspireerd door verhalen of door taal. En Leonard Bernstein bijvoorbeeld, die is daar zeker bij. Dit komt uit Chichester Psalms.

Psalm 23 uit de Chichester Psalms van Leonard Bernstein. Muziek die ook gebruikt is trouwens in de soundtrack van Maestro. Niet onze Maestro hier bij Clara, maar wel de film die gemaakt is over het leven van Bernstein. Een film uit 2023. Het is misschien een suggestie om uw zondag straks nog kleur mee te geven. Maar het is een suggestie voor straks, want ik heb nog heel wat kleur voor u hier klaarstaan in de vorm van muziek. Dit bijvoorbeeld. Het is dromerig en speels en mysterieus tegelijk. Dit is Julie Rosé.

Sopraan Julie Rosey met Susan Manoff aan de piano met muziek van Claude Debussy, La Romance d'Ariel. Heerlijk om bij weg te dromen en ook zo meteen na het nieuws van 7:30 heb ik nog meer moois voor u om bij weg te dromen. En tot aan het nieuws is dit muziek van Amy Beach.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Shema Saizai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Hij werd bewusteloos gevonden in zijn tent. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man is dan overleden. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden, onder wie 4 kinderen. Rusland bombardeerde onder meer Kharkiv en de regio rond Dnipro. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Sint-Truiden en Lommel speelden 1-1 gelijk en bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. En in de Champions League voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde. Het werd 1-1 tegen het Turkse Fenerbahçe en dan won OHL na strafschoppen met 3-2. Vandaag opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, maar het blijft droog. Meer op 14nieuws.be.
1: Blijf verwonderd.

Dit was een cadeautje ooit. Een cadeautje van Dmitri Shostakovich voor zijn zoon Maxim toen hij afstudeerde aan het Conservatorium van Moskou. Zijn tweede concerto voor piano en orkest hier niet door de zoon van Shostakovich, maar wel door Michael Rudy aan de piano samen met het London Philharmonic Orchestra. Ik neem u mee naar Parijs nu, maar wel naar het Parijs uit de 13e eeuw. En dat zal er helemaal anders uitgezien hebben dan het Parijs dat ik vandaag de dag ken. Maar één plek die ik in Parijs wel ken, die was er toen wel al in die 13e eeuw. Al was die plek toen nog wel best nieuw, de Notre-Dame. En in die Notre-Dame waren er in de 12e en 13e eeuw al flink wat componisten aan het werk. En het Huelgas Ensemble is in de muziek van de componisten uit die tijd gedoken. En ze hebben daar onder andere dit uit opgevist.

Cum apertam sepulturam. Geen toverspreuk uit Harry Potter, maar de titel van een stukje muziek van een onbekende hier door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Het komt uit hun album Paris 1200, een album dat helemaal draait rond de polyfonie uit de 12e, 13e eeuw, rond de muziek die toen in de Notre-Dame in Parijs werd gemaakt. Want de architectuur van de Notre-Dame die gaf de componisten toen nieuwe mogelijkheden, nieuwe manieren om te onderzoeken hoe muziek, hoe geluid en ruimte samenwerken en elkaar vinden. Een interesse in oude muziek, dat had ook de volgende man. Hij zei er ooit over dat hij prachtige oude muziek had ontdekt in geschiedenisboeken toen hij studeerde. Allemaal muziek van anonieme componisten. En hij zei dat hij die anonieme componisten zag als sterren aan een soort van muzikale hemel die ons leven verlicht zonder dat wij weten wie ze zijn. Er is misschien wel een dichter verloren gegaan aan Arvo Pärt.

Mari-intervallo, muziek van Arvo Pärt, die het overigens helemaal prima had gevonden om zelf ook een anonieme componist te zijn, omdat, zegt hij, je helemaal niet bekend hoeft te zijn om mensen toch te kunnen raken met je muziek. De volgende man die was zeker niet anoniem, vandaag niet, maar ook niet in zijn eigen tijd. Dit is muziek van George Frederick Handel.

Een deel uit de Chandos Anthems van George Frederick Handel. Anthems die hij componeerde voor de hertog van Chandos. James Bridges heette die. En die man, dat was nieuwe adel toen. Hij werd hertog. Hij kocht een landgoed. Begon dat te renoveren, een tuin aan te leggen en dure schilderijen te kopen. En hij begon een orkest. Want dat hoorde er blijkbaar bij toen als je van adel was. En voor dat orkest mocht Handel vervolgens ook aan het werk. Ik blijf ook aan het werk, niet op een landgoed, maar wel hier bij Clara. Speciaal voor u ook nog na het nieuws van 8 zometeen. Heel fijn dat u luistert.

0: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival en Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies is overleden, zegt burgemeester Tine Rombouts.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Gyrojeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat 3 verdiepingen telt. De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, ja, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen.
3: Ja, met bijna dagelijks dodelijke slachtoffers, hè. Ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren bijvoorbeeld opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. Dus ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne echt opgevoerd en raketten en drones komen ook geregeld op woonblokken terecht.
0: Ja, en volgens de Oekraïense president Zelensky zal dat dan toch niet onmiddellijk gaan veranderen?
3: Nee, en hij zegt dat de Russen geen enkele intentie tonen om de oorlog te beëindigen, maar dat ze hem ook niet kunnen winnen en daardoor dus op zoek gaan naar kleine succesjes met bijvoorbeeld, ja, hier en daar cyberaanvallen. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea. Dat land zou tienduizenden soldaten kunnen sturen en daarom wil Zelensky nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea, bijvoorbeeld voor de luchtafweer.
0: Dankjewel, Jeroen. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich erg snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. Daar moesten 20.000 inwoners geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
4: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
5: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk. Bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. In de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar het blijft droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Ineke Plasgaard.
7: Goedemorgen, 9 augustus vandaag, de dag waarop men in 1173 begon aan de bouw van de Toren van Pisa. De verjaardag vandaag van Willy Sommers, van Whitney Houston en van Wesley Song. En de dag waarop Freddie Mercury voor de laatste keer met Queen ooit een concert gaf in 1986. Ik was daar heel graag bij geweest, maar ik ben ook heel erg graag hier bij u op deze zondagochtend. En ik heb alleen maar de mooiste muziek bij. Welkom.

Benjamin Bunch op gitaar met de derde en vierde wals Venezolano van Antonio Lauro, die geboren is in Venezuela. En de volgende man die is daar ook geboren in Caracas. Vandaag exact 152 jaar geleden trouwens. Gelukkige verjaardag, Reinaldo Haan.

speelt Marie-Nicole Lemieux samen met Daniel Bloementaal aan de piano met drie liederen van Reynaldo Haan, die 152 jaar geleden op 9 augustus 1874 geboren werd in Caracas in Venezuela als de jongste van 12 kinderen, alstublieft. En wanneer Reynaldo 3 jaar oud was, verhuisde hij met zijn familie naar Parijs. En die verhuis, Parijs, Frankrijk, dat zou een enorme invloed hebben op zijn ontwikkeling als componist. Want ja, in Parijs is er de opera, is er het ballet, zijn er vele kunstenaars en schrijvers en artiesten die de jonge Reynaldo Haan inspireerden. En het was trouwens niet alleen Reynaldo Haan die oog had voor Parijs. Parijs had ook oog voor hem, want op zijn 10e al mocht hij les gaan volgen aan het conservatorium bij onder andere Jules Massenet, Charles Gounod en Camille Saint-Saëns. En hoewel dat bijzonder moet geweest zijn, was de favoriete componist van Reynaldo Haan toch nog steeds Mozart.

Dana Agrell op fagot samen met het Freiburger Barokorchester onder leiding van Petra Mulians met het eerste deel uit het fagotconcerto van Mozart. Jeugdwerk toch wel, hij was 18 toen hij dit componeerde en er zijn geruchten dat hij er meerdere zou geschreven hebben, fagotconcerto's, maar dit is in ieder geval het enige exemplaar dat we nog hebben dat de tijd heeft overleefd. En ja, hoewel niet elk werk van Mozart het misschien gehaald heeft tot in 2026, heeft Mozart als inspiratiebron het zeker al wel tot in deze eeuw overleeft. Want zijn werk inspireert nog steeds mensen. Er wordt nog steeds muziek geschreven naar het voorbeeld van Mozart, volgens zijn stijl. En ook Piet Zwerts heeft dat gedaan. Hij liet zich inspireren door Mozart voor deze sonate, Lacrimosa.

0: Goedemorgen, het is 8:30, 14 nieuws met Shema Saisai. In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk gaat er een virus rond, maar volgens Giro Vlaanderen is niemand er erg aan toe. In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden, onder wie 4 kinderen. Rusland bombardeerde onder meer Kharkiv en de regio rond Dnipro. De laatste dagen zijn er steeds meer aanvallen op Oekraïne. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Sint-Truiden en Lommel speelden 1-1 gelijk en bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. En in de Champions League voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde. Het werd 1-1 tegen het Turkse Fenerbahçe en dan won OHL na strafschoppen met 3-2. Vandaag zonnig en tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm, wel nog altijd droog met zon. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd.

Gauthier Capuçon op cello samen met het Frankfurt Radio Symphony Orchestra met de finale uit het celloconcerto van Antonin Dvořák. Muziek die hij schreef toen hij al 2 jaar in Amerika woonde. Hij was daarheen gegaan omdat hij daar flink meer kon verdienen dan in zijn thuisland Tsjechië. Zijn loon in Amerika lag 25 keer hoger. Maar zoals het cliché zegt, geld maakt niet gelukkig. En Antonin Dvořák die voelde dat cliché in de buik, want hij had heimwee. Hij miste zijn thuisland en dat gemis dat sloop ook in dit celloconcerto. En tristesse, melancholie verweven in muziek wel. Er zijn weinig mensen die dat vaker en beter gedaan hebben dan John Dowland.

Het Glen Collective met muziek van John Dowland. Now, oh now, I needs must part. Ik moet toch altijd wat wennen aan dat 16e eeuwse Engels. Het doet mij vaak denken aan hoe Yoda spreekt in Star Wars. Maar hoewel de grammatica veranderd is sinds de tijd van Dowland, zijn onze emoties dat niet echt. Want het gevoel dat Dowland in zijn muziek verweeft, dat kennen we wel nog allemaal vandaag. De muziek van Star Wars, die ga ik misschien wel in de kast laten zitten, maar ik heb wel muziek van een heel bekende tv-reeks klaarstaan. Benieuwd of u herkent waar ik dit gaan halen ben.

Janine uit Berchem wist meteen bij welke tv-reeks deze muziek hoort. Het is de muziek van Twin Peaks, tv-reeks uit de jaren 90, met de muziek van Angelo Badalamenti, met dat synthesizer-melodietje dat we met z'n allen nooit meer gaan vergeten, denk ik. Het is bijna 9 uur alweer. Straks nog meer moois na het nieuws.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, het is 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival. Heel wat bomen gaan al in herfstmodus door de droogte. En Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombouts.
3: Er is iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
2: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
4: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat drie verdiepingen telt. De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
2: Door de droogte en hitte beginnen sommige bomen dor te worden en hun bladeren te verliezen alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
5: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuken en dan eiken.
2: In het oosten van Oekraïne zijn drie doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen dan?
6: Ja, met bijna dagelijks ook slachtoffers, ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren opnieuw vier kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. En ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne opgevoerd en raketten en drones komen nu ook geregeld op woonblokken terecht.
2: En de Oekraïense president Zelensky die vreest dat het heel erger zal worden?
6: Ja, of toch op zijn minst dat het niet onmiddellijk zal gaan veranderen, want de Russen tonen geen enkele intentie om de oorlog te beëindigen. Maar ze kunnen hem ook niet winnen, zei Zelensky, en daardoor gaan ze dus op zoek naar kleine succesjes met bijvoorbeeld cyberaanvallen ook. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea, want die zouden tienduizenden soldaten kunnen sturen. En daarom zegt Zelensky, wil ik nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea voor de luchtafweer.
2: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Dat gebeurde op de camping van een festival. Een jonge man gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond dan een gaslek. De gewonden zijn allemaal twintigers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
7: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
2: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. Het weer opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week wordt het opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
9: Goedemorgen, zondagochtend, en ik hoop dat uw dag even enthousiast begint als dit nummer. Welkom.

een stukje concerto van Bach hier door Beatrice Renne aan de piano samen met het Amsterdam Sinfonietta. Muziek van Caroline Shaw nu. Caroline Shaw, toch wel een van de strafste componistes van deze tijd. Ze heeft al een Pulitzer gewonnen en 5 Grammys. Maar de basis voor Caroline Shaw wanneer ze componeert, de kernvraag, die heeft helemaal niks te maken met glamour of met prijzen en erkenningen. Nee, ze zegt dat ze zich altijd 3 dingen afvraagt wanneer ze muziek schrijft. Nummer 1, hoe raakt muziek mij? 2, hoe raakt het andere mensen? En 3, hoe brengt muziek mij in verbinding met anderen? Dit is van Caroline Shaw. Punctum.

Het Attacca Quartet met muziek van Caroline Shaw. Punctum uit Orange. Een set van 6 strijkkwartetten van Shaw. Strijkkwartetten die zijn gegroeid, zegt ze, uit de sporen van het verleden, zoals in een tuin. In de bodem zitten nog deeltjes van wat ooit was, van de planten die er ooit groeiden. En die deeltjes die voeden dan de nieuwe planten die groeien in die tuin. Er zit inspiratie in wat we horen en in het beste geval worden onze eigen werken later ook inspiratie voor anderen. En dat is ook wel de realiteit geweest van de volgende man. Hij liet zichzelf inspireren door Mozart voor dit werk, maar intussen is hij zeker ook zelf een inspiratiebron voor andere componisten. Dit is muziek van Franz Schubert.

0: Het Allegro uit de vijfde symfonie van Franz Schubert, waarvoor hij zich dus liet inspireren door Mozart. En de liefde die moet groot geweest zijn, want er kwamen toch superlatieven aan te pas. Zo zou Schubert in zijn dagboek geschreven hebben dat hij Mozart onsterfelijk vond en dat de muziek van Mozart voor hem klonk als een mooier, beter leven. Een mooier, beter leven, dat kan ik u niet meteen beloven, al wens ik het u natuurlijk wel toe. Maar een nog mooiere zondag, daar kan ik misschien wel bij helpen, want...
1: Hidden Gems.
0: Als u nog geen plannen heeft vandaag en u zoekt nog een avontuur om vandaag te beleven, wel, dan moet u eens gaan kijken op de Clara, op het Clara-kanaal, beter op VRT Max. Want we hebben daar een kaart gezet vol hidden gems. Vol plekken dicht bij huis die niet altijd zo bekend zijn, die soms een beetje verstopt liggen, maar die echt wel een bezoek waard zijn. En die kaart, die staat daar voor u. Ga er eens naar kijken en wie weet, weet u meteen waar u heen gaat later vandaag. En als u zelf hidden gems kent, fantastische plekken in de buurt of om de hoek bij u, laat het ons weten en dan voegen wij ze toe aan de kaart. Alle info vindt u op het Clara-kanaal op VRT Max.

Het Kaleidoscope Chamber Collective met een stukje pianokwartet van Dora Pejacevic. En als u nu denkt, Dora wie? Wel, Dora Pejacevic was een Kroatische componiste, geboren op het einde van de 19e eeuw. Geboren in een adellijke familie en daardoor brengt Dora haar jeugd door op een kasteel waar haar ouders ook vaak concerten geven. En haar moeder was ook een pianiste en een zangeres. Dus muziek was heel aanwezig in het leven van de kleine Dora en het boeide haar. In die mate dat ze ook zelf begon te componeren op haar 12e en daarna muziek ging studeren aan verschillende scholen en academies. Maar ze leerde ook heel veel simpelweg door buiten te komen. Door met artiesten te spreken, hen aan het werk te zien ook. Ze is zelf veel te jong gestorven. Ze was amper 37, maar ze heeft op dat korte leven echt flink wat gecomponeerd. Dora Pejacevic, die werd geboren in 1885. Toen was de volgende man al 52, maar ze hadden toch een gelijkaardige muzikale smaak. Beter. Dit is muziek van Johannes Brahms.

Het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen met Waarom is das Licht gegeben? Muziek van Johannes Brahms, die naar verluid toch niet de meest religieuze mens was, maar hij had wel een grote interesse in religieuze teksten, los van dat religieuze dan, en hij liet zich daardoor inspireren voor zijn muziek. Miles Davis nu, een trompetist, een wereldster, een icoon van de jazz, ook vandaag nog steeds. Hij stierf in 1991, maar zijn muziek blijft leven, blijft ademen, blijft ook mensen inspireren. En hoe dat komt, wat Miles Davis zo'n inspiratie maakte, dat heeft Lies Steppe onderzocht. Ze is met 9 gasten in het werk en het leven van Miles Davis gedoken, op zoek naar de bron van de aantrekkingskracht van Miles Davis. En daar is een podcast uitgegroeid. Elke zaterdag delen we met u een nieuwe aflevering. Intussen staan er 6 online en u kan die allemaal vinden via het Clara-kanaal op VRT Max.

The Pan Piper, muziek van Jill Evans, hier door Miles Davis. Het staat op zijn album Sketches of Spain, een album uit 1963. En op dat album staat trouwens ook een cover van dit werk. Het Concierto de Aranjes van Joaquín Rodrigo.

Vincent, stukje uit het Concierto de Aranjes van Joaquín Rodrigo. En daarmee is het alweer bijna 10 uur. Straks na het nieuws is Kathleen van Bavel er voor u om de zondag heerlijk zen en heerlijk zomers te houden. Geniet van uw zondag, van de zon en van de zomer op Clara.

0: Goedemorgen, het is 10 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch uitzonderlijk, zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
1: Het is wel zo dat de records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daarop op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
0: Ook bomen hebben last van de droogte en hitte. Sommige beginnen dor te worden en hun bladeren te verliezen, alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
2: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien. Dan vervolgens beuken en dan eik.
0: Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, waar heel veel schepen doorvaren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Dat wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die de duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. Het is opnieuw een zonnige en warme dag. We halen temperaturen tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog. En tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Geen walden vandaag, overigens de hele maand juli en augustus niet, dat zal u wel gemerkt hebben, maar wel de zomer van Clara. Deze voormiddag met de muziekkeuze van Greet van 't Veld. Zij heeft wat minder bekend werk voor ons uitgezocht naast een paar klassiekers. We beginnen met muziek van Anton Arensky. La danseuse, muziek met Spaanse kleuren. Dat vraagt om een olé.

Klavierduo Genova en Dimitrov met La Danseuse uit Silhouetten. De tweede pianosuite voor twee piano's van Anton Arensky, leerling van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Het stuk klinkt opvallend Spaans, hoewel Arensky nooit in Spanje is geweest, voor zover ik weet. Misschien heeft hij zich wel laten inspireren door dat andere, beroemde Spaans getinte werk, het Capriccio Español van zijn leraar Korsakov. Spaanse muziek was toen alleszins wel in de mode in Europa en Rusland. En wie weet heeft Alexander Mosolov zich ook wel laten inspireren door zijn leraar, Reinhold Glière. Mosolov componeerde in 1939 een concerto voor harp en orkest. En velen zien dit werk als een antwoord op het harpconcerto van Glière. Dit is een heerlijke, lichte gavotte daaruit. Xavier de Maistre speelt harp. Het WDR Symfonieorkester Köln wordt geleid door Nathalie Stoetsman.

Een prachtige aria uit de Goyescas van Enrique Granados, bewerkt voor kamerensemble door Frederik Nijring. Queja hola maja y el ruiseñor. Over een maja, een jonge vrouw met liefdesverdriet en een nachtegaal die naar haar luistert en haar klachten met zijn gezang lijkt te beantwoorden. Zeer poëtische muziek met de stem van Laure Binot en Revue Blanche. Het pianokwartet was in de tweede helft van de 18e eeuw een relatief nieuw genre. Ondanks die nieuwigheid waren er niet zoveel componisten die voor die bezetting piano, viool, altviool en cello componeerden. Mozart bijvoorbeeld, die schreef er wel geteld 2. Van die 2 heb ik het tweede pianokwartet mee. Een vrolijk en zonnig werk, dit is het openingsdeel daaruit.

0: Zonnige kamermuziek van Mozart, het openingsdeel uit zijn tweede pianokwartet met Daniel Barenboim aan de piano, Michael Barenboim viool, Julia Deineka altviool en Kiel Soltani cello.
1: De zomer van Clara.
0: Naar Venetië nu, naar de San Marco Basiliek. Daar klonk ooit de volgende muziek van Giovanni Gabrieli.

Giovanni Gabrieli was sinds 1585 hoofdorganist van de San Marco-basiliek. En hij componeerde dan ook heel wat werken speciaal voor deze ruimte, waaronder zijn Sacre Symphonie. Dit waren er twee met trompetist Jeroen Berwaerts en Salaputia Brass. En ik ben bijzonder blij dat Greet voor vandaag de Lamentaties, de klaagliederen van Jeremia, van Emilio de Cavalieri nog eens uit de kast haalde. Een fascinerend werk uit de overgangsperiode tussen de Renaissance en de vroege barok. Cavalieri kennen we vooral als een van de pioniers van de monodie en van het muziektheater dat later zou uitgroeien tot de opera. Dat vernieuwende karakter horen we ook in deze Lamentaties. Cavalieri wisselt eenstemmige solopassages af met homofone en polyfone koorgedeelten. Dit is het eerste deel uit die Lamentaties in Te Domino Speravi, met sopraan Claire Le Filiatre en Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre.

Sopraan Claire Lefiliatre en Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre met In Te Domine Speravi uit de Lamentaties van Emilio de Cavalieri. Een al wat oudere opname, maar nog altijd eentje om te koesteren.

Eentje om mee te neurien. La la la la la, et moi van Pauline Viardot. Hier met de Libanees-Canadees-Armeense sopraan Isabelle Bayrakhdarian en Serouj Kadrian aan de piano. Een aria naar een mazurka van Frédéric Chopin. En daarvoor speelde Alon Sariel op zijn mandoline een andantino van Ernest Kremer. We begonnen dit uur met muziek van Anton Arensky. Wel, hier is hij nog eens. Het Kinski-piano-trio liever speelt tot aan het nieuws van 11 nog een scherzo van hem uit zijn eerste pianotrio.

0: Zelf uur, goedemorgen. 14 nieuws met Shema Saisai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch wel uitzonderlijk. Dat zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
1: Het is wel zo dat de records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daar ook op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
0: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan. Er waren wel geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon ook daar snel blussen. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten om het leven gekomen toen ze een bosbrand aan het blussen waren. Hun blushelikopter stortte neer. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De bosbrand in het natuurgebied in Utah heeft al meer dan 450 vierkante kilometer bos vernield. Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, die erg belangrijk is voor onder meer schepen die olie en gas vervoeren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Sinds de VS en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets koeler, al blijft het droog. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
3: En een goeiemorgen.

Bijzonder fris, deze sonate van Domenico Scarlatti hier met Anne Kefelek. Kefelek heeft een bijzondere band met de muziek van Scarlatti. Ze heeft verschillende albums met de muziek van hem uitgebracht. Onder andere het album Ombre et Lumière, Schaduw en Licht uit 2015. Een plaat waarin Kefelek de verschillende gezichten van Scarlatti wou laten horen. Van zijn zonnige sonates tot zijn meer ingetogen stukken. En deze sonate kwam uit dat album. Nog meer Italiaanse elegantie nu met Domenico Cimarosa, een componist uit Napels die heel wat muziek bij elkaar pende, maar van wie we vandaag niet zoveel meer horen. Behalve dan dit hobo-concerto.

Mooi, dit hobo-concerto van Domenico Cimarosa hier met François Leleu Hobo en het Münchner Kammerorkester. En deze van Félicien David sluit daar mooi bij aan. La vengeance des fleurs, de wraak van de bloemen. Een lied waarin bloemen wraak nemen op een jong meisje omdat zij hen heeft geplukt. Maar hun wraak is zoet, ze bedwelmen haar met hun geur.

Hij was een tijdgenoot van Hector Berlioz en Charles Gounod. Félicien David, zijn naam is nu grotendeels vergeten. Gelukkig zijn er muzikanten die zijn werk opnieuw ontdekken. Zoals Brussels Philharmonic en tenor Cyril Dubois. Zij brachten van hem het lied La Vengeance des Fleurs. Komt uit hun album Zo poëtiek een ontdekking. In Merchtem, Sint-Niklaas en Brussel zijn er straten naar hem genoemd. Ik heb het over August de Boek, een componist die begin 20e eeuw een belangrijke rol speelde in het Vlaamse muziekleven. Greet van 't Veld koos van hem zijn pianoconcerto, een beetje een buitenbeentje in het Vlaamse repertoire. De Boek schreef het namelijk niet voor een gewone piano, maar voor de zogeheten Hans Piano. Een experimenteel instrument met twee klavieren, waarvan het bovenste een halve toon hoger gestemd was dan het onderste. Daardoor konden bepaalde passages veel makkelijker gespeeld worden. Pianist Jozef de Beenhouwer maakte later een bewerking van dit concerto voor een gewone piano. En het is die versie die we nu gaan horen met Jozef de Beenhouwer zelf aan het klavier.

0: Applaus voor het BRT Philharmonisch Orkest onder leiding van Fernand Terbi en Jozef de Beenhouwer aan de piano. Zij speelden de finale uit het pianoconcerto van August de Boek.
1: De zomer van Clara.
0: En heeft u ooit al gehoord van August Kluughart? Kluughart is een Duits componist en tijdgenoot van Dvorak, Grieg en Tchaikovsky. Hij componeerde zowat in alle genres, maar zijn Schilflieder of de Rietliederen zijn het bekendste gebleven. Het gaat hier om een werk in 5 delen uit 1872 voor hobo, altviool en piano. Eigenlijk een soort instrumentale liedcyclus, want Kluughart liet zich hier inspireren door de Schilflieder van de Oostenrijkse dichter Nikolaus Lenau. De 5 delen volgen de sfeer van die gedichten van Lenau. En ja, wat kunnen we hierin horen? Wel, het gaat over een eenzame wandelaar die bij schemering ronddwaalt langs een stille vijver tussen rietkragen en bosranden. We horen herinneringen aan een geliefde, gevoelens van onrust, een storm ook en uiteindelijk de rust die neerdaalt wanneer het maanlicht zich weerspiegelt in het water. Hier zijn ze, de volledige Schilflieder van August Kluughart, goed voor een kleine 20 minuten, met Albrecht Maier op hobo. Tabea Zimmerman speelt altviool en Marcus Becker piano.

Een minder bekend werk, de Schilflieder of de Rietliederen, naar gedichten van Nicolaus Lenau, muziek van August Kloekhart, hier met Hobo Albrecht, Albrecht Meijer op hobo liever. Tabea Zimmerman speelde altviool en Marcus Becker piano. En dan vraag ik u graag ten dans met deze muziek van Dimitri Shostakovich.

Een dans van Dmitri Shostakovich uit Chariomushki, een satirische operette uit 1959. Met Giorgia Tomassi, Carlo Maria Grigoli en Alessandro Stella aan de piano. En deze is nog van Georges Bizet, het Allegro Vivace uit zijn Symphonie in Do, door de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner. Alessandro Stella aan de piano. En deze is nog van Georges Bizet, het Allegro Vivace uit zijn Symphonie in Do,

0: Goedemiddag, het is 12 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Antwerpen opent een park rond de Antwerpse ring. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen op Linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes in die rond en over de Antwerpse ring aangelegd worden om de leefbaarheid van de inwoners te verhogen. Helene van der Beeken trok mee het park in.
1: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
2: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
3: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
2: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
4: Er is de Brugse Weel, waar we ook nat de natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
2: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
3: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
2: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
5: Ja, leefkwaliteit betekent ja, meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
6: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
7: Ik vind het echt fantastisch.
2: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
0: Er is steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte, maar over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen. En daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens. Maar als het nog lang droog blijft, dan wordt ook dat moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
8: Wij krijgen de vraag van de klanten voor capaciteit vrij te houden, omdat er toch een sterke verwachting is dat er behoorlijk capaciteit zal nodig zijn. Momenteel is het nog een lichte stijging, maar als het droogte aanhoudt, dan verwachten we voor de komende weken dat er toch een enorme vraag zal zijn en dat het zeer moeilijk zal zijn voor die vraag te beantwoorden.
0: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan en er waren geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon het vuur daar ook snel blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk komt het door een virus dat rondgaat. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
9: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
0: In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon wordt verwacht. Die heeft zo pas ook de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. Ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de storm al felle regen en hevige wind op de Japanse eilandengroep Okinawa. 7 mensen raakten daar licht gewond. In Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele trui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzege.
10: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivia Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivia Doma pakt het geel op de Ventoux vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Vollering en Nivia Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Vollering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
0: Het weer deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. We halen tot 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken en wordt het even iets minder warm. Maar tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Het nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen, want daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. De parken moeten de leefbaarheid voor de buurtbewoners van de ring verbeteren en geluidsoverlast tegengaan. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
11: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
7: De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
12: En voor deze middag neem ik u graag mee naar een terrasje in Venetië. Wat dacht u van deze muziek van Charles Gounod, La Veneziana? Welkom.

Peter van Hoven met een barcarolle van Charles Gounod, La Veneziana. En nu we toch in de Dogenstad zijn, dit is Der Gondelfahrer van Franz Schubert. Eentje voor de romantici onder u.

Een heerlijk lied van Franz Schubert. Ik ben fan der Gondelvaarder met Malcolm Wilson aan de pianoforte en het Monteverdi Choir onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. We laten Venetië achter ons en trekken naar Granada. Voor wie dit stadje nog nooit bezocht, zeker een aanrader, niet alleen omwille van dat prachtige Alhambra. In Granada is het gewoon gezellig toeven. Je kan er naast het Alhambra ook nog het klooster San Jeronimo bezoeken, rondwandelen in de oude Moorse wijk of slenteren langs de Carrero del Darro. Misschien wel de mooiste straat van Granada met oude stenen bruggen. En waarom vertel ik u dit? Wel, in Granada werd in de 16e eeuw Luis de Narváez geboren. Een componist die we nu vooral kennen vanwege zijn muziek voor de vihuela. Een Spaans snaarinstrument dat we kunnen vergelijken met de luit. De vihuela wordt trouwens ook vaak gezien als de voorloper van de klassieke gitaar. Pablo Marquez speelt twee stukken van hem.

Pablo Marquez op gitaar met twee differentia's van Luis de Narváez. Dat waren eerst een variatie op het lied Conde Claros en vervolgens ook nog een variatie op een hymne O Gloriosa Domina. Nog meer variaties nu met Les Folies d'Espagne van Marin Marais, de grote gamba-virtuoos aan het hof van Louis XIV. De melodie La Folia, in Frankrijk bekend als Les Folies d'Espagne, was destijds enorm populair in Europa. Maar hij schreef er maar liefst 32 variaties op, barokke fantasie op haar best, hier in een versie voor cello en piano, met Jean-Guillain Kerras en Alexandre Tarot.

Les Folies d'Espagne van Marais Marais met Jean-Guillain Keras en Alexandre Tarot aan de piano. En dan heffen we het glas met Verdi. Dit is misschien wel een van de bekendste drinkliederen uit de geschiedenis van de opera.

tenor Rolando Villazon in de rol van Alfredo en sopraan Anna Netrebko in die van Violetta. Samen bezongen ze de liefde en het leven in het drinklied Libiamo negli etti Calici uit La Traviata van Verdi. We hoorden ook nog het koor van de Wiener Staatsoper en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlo Rizzi. Jean Francais was een meester van de Franse esprit, lichtvoetig, elegant en altijd met een knipoog. Zijn klarinetconcerto uit 1967 is daar een mooi voorbeeld van. Luister maar.

Een geestig scherzando uit het concerto voor klarinet en orkest van Jean Francais met Daniel Ottenzamer op klarinet en het Münchner of en de Münchner symfoniker onder leiding van Stefan Konsch. En tot slot heb ik nog een sonate voor u van Franz Schubert, zijn 17e sonate. Shai Wozner speelt er tot aan het nieuws van 1 nog het rondo uit. Straks zit Mark Janssens hier aan het roer van de zomer, maar eerst is er nog summertime. Maak er nog een zachte dag van met Clara.

0: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen is het eerste van 7 nieuwe parken langs en over de Antwerpse ring geopend. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen, op linkeroever, is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. De parken moeten de leefbaarheid verbeteren. Helene van der Beeken trok mee het park in.
1: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
2: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
3: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
2: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
4: Er is de Burgtse Weel, waar we ook net de natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
2: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
3: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
2: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
5: Ja, leefkwaliteit betekent meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
6: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens niet tegen waar ik eens kan gaan zitten.
7: Ik vind het echt fantastisch.
2: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
0: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk gaat er een virus rond. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
8: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
0: Er is ook steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte en over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen die nu veel minder lading kunnen meenemen. Daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens, maar dat is niet eenvoudig, want transportbedrijven hebben het nu al druk en hebben te weinig chauffeurs. Dus als er extra vraag bijkomt, wordt het moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
9: Het is algemeen vrij druk. Zoals dikwijls in de zomer, dat we natuurlijk met een gebrek aan chauffeurs zitten. Tegenwoordig zijn het heel veel Oost-Europese chauffeurs. En we zien toch in de zomer dat die voor langere perioden terugkeren. Dus we zitten altijd met een gebrek aan chauffeurs. Wat maakt dat het altijd druk is? En als dan de drukte er natuurlijk bij komt van het lage water, ja, dan is de capaciteit heel snel volzet.
0: In Spanje zijn gisteren op de 6 grootste luchthavens 200 passagiers gecontroleerd die vanuit Italië kwamen op een totaal van 12 vluchten. Spanje begon gisteren met controles voor reizigers uit Italië als reactie op de grenscontroles die Italië eerder oplegde aan mensen uit Spanje. De Italiaanse regering deed dat nadat vorige week veel migranten de oversteek maakten naar het Spaanse Ceuta in Marokko. Bijna iedereen is teruggekeerd en het is ook zeer niet zomaar mogelijk om naar het Spaanse vasteland te gaan. Toch wil Italië zeker tot en met volgende zaterdag doorgaan met de controles. In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon verwacht wordt. Die heeft zo pas de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. En ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de tropische storm al felle regen en hevige wind op een Japanse eilandengroep. Daar zijn 7 mensen lichtgewond geraakt. En in de Zuid-Franse stad Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femmes. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele leiderstrui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzegen, hè?
10: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivea Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivea Doma pakt het geel op de Ventoux vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Voldering en Nivia Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Voldering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
0: Het wordt spannend. Dankjewel, Jonas. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar die 30 graden en meer. Dit nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen. Daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: RT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen op linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen. Deze wandelaars kregen vandaag een rondleiding en ze zijn enthousiast, al zijn er ook nog wel wat werkpunten.
1: De verbinding met de fiets en zo vind ik wel geweldig. En de leefmogelijkheden voor jonge gezinnen.
2: Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen voor luchtkwaliteit. In kader van de klimaatverandering zal het zeker een verbetering zijn voor de stad.
3: Ik vind het ook heel mooi gedaan. Ik vind het echt fantastisch.
4: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. Ik doe 5 kilometer zo blauwe hoef en ik kom nergens niet tegen waar ik iets kan gaan zetten.
0: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat er mogelijk dus een virus rondgaat. De groep komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
5: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
0: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. Rusland neemt Oekraïne de laatste dagen geregeld onder vuur met drones en raketten. En bij een Oekraïense tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod. Dat is niet zo ver van de grens met Oekraïne. Eerder vandaag zei de Oekraïense president Zelensky nog eens dat Rusland op geen enkele manier uit is op vrede. En in het voetbal opent AA Gent de competitie met een thuismatch tegen KV Mechelen. Tom Boudeweel, wie is er het beste gestart?
6: Het was lang evenwichtig. De laatste minuten is Gent wel beter geworden, maar het is een wedstrijd die redelijk vastzit op een heel laag tempo en er zijn ook heel weinig kansen. Een paar pogingen, dat wel een paar van AA Gent, maar ik denk niet dat er al eentje binnen het doelkader is geëindigd. Dus het is een rustige zondag voor beide doelmannen. Vandaar nog altijd 0-0.
0: Bedankt, Tom. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar 30 graden en ietsje meer. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.
8: Een mooie zondagnamiddag. Het is volop zomer, ja, dat merken wij. En dus gaan we straks met Frans Liszt afkoeling zoeken aan een waterbron in Zwitserland. En we zijn samen met Felix Mendelssohn getuige van een indrukwekkende midzomernacht. Een beetje beangstigend zelfs, met slangen die dubbele tongen hebben. Slangen die lijken op mensen. Ja, het wordt de namiddag vol muzikale dubbele bodems.

Evgeny Sotbin aan de piano. Hij speelde de proloog uit de 8 Stimmungsbilder van Nikolai Medtner. Zijn opus 1, eerste muziek die de wereld leerde kennen van Medtner, deze proloog. En daarna zou hij het omsmeden, die proloog, tot een stuk voor stem, een soort lied. Ja, Sergei Rachmaninov en deze Nikolai Medtner waren goede vrienden. En eigenlijk waren ze ook bewonderaars van elkaar muziek. Ze staken dat niet onder stoelen of banken. Medtner en Rachmaninov waren een beetje de finale van de Russische romantiek. En Rachmaninov zei ook over Medtner: hij is de grootste componist van onze tijd, niet ik. En ook Rachmaninov moest ergens beginnen voor het orkest. Dit is de allereerste compositie voor orkest die Rachmaninov schreef. Hij was nog student aan het conservatorium van Moskou. Een heerlijk scherzo.

Marie Sansons met het Philharmonisch van Sint-Petersburg in dit scherzo van de jonge Sergei Rachmaninov. En als u goed luisterde, dan weet u misschien wel welke muziek Rachmaninov voor ogen had, naar welke muziek hij goed had geluisterd en een soort van spiegel wou componeren. Dat was het scherzo uit de Midsomernachtsdroom, de toneelmuziek van Felix Mendelssohn. Hij was bijzonder geïnteresseerd, Rachmaninov, in die muziek van Peter Tchaikovsky. En Tchaikovsky's Manfred-symfonie, die had hij al gedirigeerd en had zelf al een versie voor twee pianos gecomponeerd. Maar goed, niet Tchaikovsky, maar wel Mendelssohn zat hem te prikkelen als orkestmuzikant. En hij dacht van, wat kan ik nu componeren, Sergei Rachmaninov, dat lijkt op die Midsomernachtsdroom. Niet dat hij ging kopiëren, maar toch, Mendelssohn als voorbeeld. Midsomernachtsdroom, hier zijn slangen. En ze hebben dubbele tongen.

You spotted snakes with double tongues uit Midsomernachtsdroom van Felix Mendelssohn, André Previn en London Symphony Orchestra. Ja, het was de koning, Willem IV van Pruisen, die aan Mendelssohn vroeg om toneelmuziek te componeren bij dat toneelstuk van Shakespeare. Mendelssohn kwam eraan met 13 stukken muziek. Die waren vooral bedoeld bij de overgangen van toneel. Als het van de ene scène naar de andere moest gegaan worden, dat nam wat tijd in beslag. Dus dan werd het publiek verrast op muziek van Felix Mendelssohn. Maar hij had nog iets speciaals gedaan. Namelijk als een soort van bijna soundtrack onder bepaalde scènes had hij ook stukjes sfeermuziek gecomponeerd. Origineel van Felix Mendelssohn. Liszt die is op bedevaart in Zwitserland. Daar ontmoeten we hem aan een bron. Année de pèlerinage, première année Suisse. En ja, het is eigenlijk belangrijk voor Liszt, want dat zijn de jaren dat hij in Weimar woont en dat hij zich bewust wordt, zoals elke componist, van wat hij in zijn mars heeft en vooral welke weg hij wil gaan afleggen als componist. Franz Liszt aan de oever van een waterbron. Stephen Hough aan de piano.

Pianist Stephen Hafe kroop in de huid van de pelgrim Franz Liszt uit zijn année de pèlerinage, première année Suisse, Zwitserland, au bord d'une source. Dat eerste boek van die muzikale pelgrimstocht van Franz Liszt is eigenlijk een beetje een herwerking van stukken die hij eerder had gecomponeerd, album d'un voyageur. Hij was toen nog heel jong, Liszt, 24 jaar. En effectief, hij was aan het reizen door Zwitserland, maar niet alleen, met gravin Marie Dagold. Zij was getrouwd, maar ze koos toch voor Liszt. Ze had een man en twee jonge dochters, maar ze was ongelooflijk aangetrokken door de magie van Liszt. Zo omschreef ze het zelf, wat het ook mag geweest zijn. Want we weten, Liszt had vele gezichten. Misschien was dat net wat zo fascinerend was. Mozart, nu, met hem gaat het niet goed. Toch niet op het moment dat we hem ontmoeten bij zijn 23e strijkkwartet. Ik voel een voortdurende droefheid, vertelt Mozart. En dat had natuurlijk te maken met het feit dat de Weense economie in het slop zat. Er was een recessie, want er moest oorlog gevoerd worden. Daar moest het geld naartoe gaan, oorlog tegen Turkije. En dus die twee dingen samen, waardoor hij zich persoonlijk niet goed voelde, en het feit dat er weinig vraag was naar zijn muziek, maakte dat hij zelf ook niet al te veel geld had. Dus ging Mozart reizen naar Berlijn, via Praag, Dresden, Leipzig, in de hoop van daar aan de bak te komen. Hij ontmoette mensen uit de adel, anderen met veel geld die hem misschien wat opdrachten zouden kunnen geven. En vooral, hij wou een goede indruk maken bij de Pruisische koning, Frederik Willem II. Waarom? Die koning, die hield van muziek, want hij was zelf ook een amateur cellist. Of hij de koning ooit in levende lijve ontmoet heeft, Mozart, we weten het niet. Wat we wel weten is dat hij een afspraak met hem heeft gemaakt, maar dat de koning de eerste keer zeker niet kwam opdagen, maar dat Mozart het moest stellen met de man die de kamermuzikanten leidde. En dat was een ontgoocheling voor Mozart. Zou hij toch een aantal opdrachten gekregen hebben om strijkkwartetten te componeren? Het is allemaal niet zo duidelijk. Maar uit die periode komt wel dit strijkkwartet, de 23e. Mozart met het Quatuor Mosaïque.

0: Mozart met de vier muzikanten van het Quatuor Mosaïque. Zij speelden het 23e strijkkwartet van Mozart. Ja, er was veel over te doen geweest over die Pruisische strijkkwartetten. Er zou opdracht gegeven zijn, of een bestelling tenminste, om er 12 te componeren. Maar we hebben er 3. En de laatste, het laatste van die 3 kwartetten hoorden we net. Dat was in het jaar 1790, waarin Mozart eigenlijk bijzonder weinig componeerde, maar wel schitterende kwartetten. Aan de ene kant had hij nood aan geld en aan dus muziek schrijven. En dan zou je kunnen zeggen dat hij opdrachten zou aanvaard hebben of naar opdrachten op zoek zou geweest zijn voor wat eenvoudiger muziek, iets lucratiever. Muziek die mensen thuis konden spelen, bijvoorbeeld amateurs. Maar nee, wat deed hij in die periode dat hij daar kon gebruik van maken van nieuwe opdrachten? Net heel interessante, maar tegelijkertijd ook moeilijk te spelen muziek componeren. Niet zozeer voor amateurs, maar je moest echt wel professioneel onderlegd zijn. En toch wist Mozart dat het weinig in het laadje bracht, want de afzetmarkt voor zo'n muziek was niet geweldig groot. Maar blijkbaar deerde hem dat niet. Het is 3:15 op deze zondagnamiddag. Van harte welkom.
1: De Zomer van Clara met Mark Janssens.

Luba Orgona Sofa in 1995, live in de Philharmonie van Berlijn, in een aria uit de Freischütz van Karl-Maria von Weber, uit de integrale opname met de Berliner Philharmoniker en Nicolaus Harnoncourt. We vieren deze zomer Weber, ja, vieren tussen aanhalingstekens, want het is 200 jaar geleden dat hij overleden is, maar alle redenen zijn goed om Karl-Maria von Weber te vieren. De man die in zijn veel te korte leven, eigenlijk al op heel jonge leeftijd, veel interesse toonde voor opera. Hij was al in Praag, als hij 30 was, de chef van de opera daar. Daarna ging hij naar Dresden. En hij vond het belangrijk om de Duitse opera, als typisch Duitse opera, op de kaart mee te zetten. Met andere woorden, gezongen in het Duits, gebaseerd op Duitse legendes, Duitse teksten, Duitse literatuur. Het is pas later natuurlijk dat iemand als Richard Wagner daar nog een schepje bij doet. De Freischütz was de belangrijkste, bekendste opera van Karl-Maria von Weber. Bijzonder populair. Er zitten bovennatuurlijke elementen in. Dat maakt de opera bij momenten misschien een beetje gek, maar het publiek toen was letterlijk gek op die bovennatuurlijke elementen. Ze vond het fantastisch om dat te beluisteren en te zien hoe dat op de scène werd gezet ook. Joseph Haydn, zijn 91ste symfonie. En dan zitten we bij de Parijse symfonie. Deel 2 werd achteraf gezegd, want hij had al eens de opdracht gekregen van de Société Olympique in Parijs om een aantal symfonieën te componeren. Dat werden zijn 6 Parijse symfonieën. En die waren zo goed en hadden zo'n trouw publiek gevonden dat ze bij de Société Olympique nog eens aan zijn mouw begonnen te trekken, aan de mouw van Joseph Haydn, en hem vroegen: kunt u nog eens wat symfonieën uit uw verbeelding toveren? Dat moest je aan Haydn geen 2 keer zeggen. Zijn 91ste symfonie met La Petite Bande en Sigiswald Kuiken.

de zomerse zondag van Clara met de 91ste symfonie van Joseph Haydn hier met La Petite Bande onder leiding van Sigiswant Kuijken. En in juli, vorige maand, heeft La Petite Bande met Sigiswant Kuijken weer een zomeracademie gehaald in Italië, zoals ze dat al ongeveer 15 jaar doen. Ik heb hier nog een mooie cd liggen met La Petite Bande, Sigiswant Kuijken en het Nederlands Kamerkoor in het Requiem van Mozart. Dus als u daar interesse voor heeft, dan lees ik het wel. U kan ons bereiken, bericht sturen via VRT Max, de app. En, hoeft niet geen lang bericht te zijn, hoor. Het is een boeiende opname van dat Requiem van Mozart met Sigiswant Kuijken en La Petite Bande. Dus ik lees het wel. De symfonie die we net hoorden kwam uit Parijs eigenlijk, hè, want ze hadden het daar om gevraagd bij de Loge Olympique. Er was daar een concertvereniging van die vrijmetselaarsloge met een eigen orkest, dat heeft 7 jaar bestaan. Er waren 65 muzikanten, eigenlijk voor een groot deel professionele, aangevuld met zeer talentvolle amateurmuzikanten. Het was een van de beste van Europa op dat moment. En ze organiseerden bij die Société Olympique ook concerten, elk jaar zo'n 12 concerten. Ze hadden ongeveer 600 leden. En de concerten in de eerste jaren, die kon je gaan meemaken in de Galerie d'Ulysse van het Hotel Bullion. Een gebouw dat trouwens al vele jaren nu een spaarbank is geworden. Ja. Dit zijn 4 muzikanten die elkaar ontmoetten toen ze studeerden aan het Conservatorium van Parijs. Nevermind. In dit Parijse kwartet van Telemann.

eerste Parijse kwartet van Georg Philipp Telemann met het ensemble Nevermind, met onder andere Jean Rondeau op clavecimbal en flatiste Anna Besson. En een paar jaar geleden pakte zij uit met een arrangement van de Goldberg-variaties van Bach. Ik weet, we zijn die Goldberg-variaties gewoon op klavier, maar moet dus luisteren naar dit heel mooie arrangement.

Een heel mooie transcriptie van die Goldberg-variaties van Bach. De beginaria hier met het ensemble Nevermind, met natuurlijk fluitiste Anna Besson in een glansrol. Anna Besson, die al enkele jaren lesgeeft aan het conservatorium hier in Brussel in opvolging van Frank Teuns. Het is bijna 4 uur na het nieuws. Cello met het concerto van Édouard Lalo.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich pas terugtrekken uit Gaza nadat de Palestijnse militie Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van het vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Schelde-dokken. Deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
3: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is,

0: En je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
1: Zometeen start in de Zuid-Franse stad Nice de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Voring begint als leidster, maar haar voorsprong op de tweede, Cassia Nivia-Doma, bedraagt maar 8 seconden. Voring is klaar om haar gele trui te verdedigen.
2: Ik ben klaar voor van begin tot eind vol gas te gaan. Maar alsnog ook niet te gefixeerd zijn op het winnen. Uiteindelijk moet je uitgaan van niks en hopen op alles. En dat is het.
1: En in het voetbal heeft AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen gewonnen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een verdiende overwinning voor AA Gent dat genoeg had aan een efficiënte slotfase van de eerste helft. Gekruid met 2 mooie doelpunten, een volley van Araujo en ook een fraaie afwerking van Vergara. Veel meer viel er niet te beleven in een trage eerste periode en spektakel. Dat bleef ook uit na de pauze. Gent controleerde, dreigde af en toe en Mechelen was te zwak om voor een ommekeer te zorgen. Veel werk dus nog voor coach Van der Wiest en de sportieve leiding van KV. Gent opent in België met een zege en is al 4 wedstrijden ongeslagen zonder tegendoelpunt.
1: Het is warm en zonnig met hier en daar wolken. Vanavond is er ook lokaal kans op een bui of een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen wel onder de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Mark Janssens.

mooie zondag en fijn dat u erbij bent. Deze gavotte kwam uit de opera Mignon van Ambroise Thomas. Een geweldig succes in Parijs midden 19e eeuw. Op 50 jaar tijd, 50 jaar daarna, na de première, zou Mignon van Thomas 1500 keer uitgevoerd worden in Parijs. Bijna 20 jaar later stelt Jules Massenet zijn nieuwste opera voor, Manon. En dat zou weer een van die grote momenten worden dat jaar in Parijs. Sopraan Fatma Saïd.

U heeft haar gehoord en ze heeft gelijk. Goed, van de jeugd genieten, dat moeten we doen. Uit Manon van Jules Massenet kwam deze aria met Fatma Said. Ja, als het over de opera gaat in Frankrijk, dan is dat toch wel een bijzonder verhaal. In die zin dat de Fransen nog altijd een beetje conservatief doorheen de geschiedenis zijn gegaan met dat genre opera. Ze hadden de Italiaan Lurie nodig om in Frankrijk aan het hof de opera te installeren, zeg maar. Maar daarna ging het naar beneden en had je mannen zoals filosoof Rousseau die bijna openlijk zegden van de Franse taal is eigenlijk niet geschikt voor een melodie in de opera. En toen moesten ze weer uit het buitenland komen, denk om aan Gluck, Rossini, Meyerbeer, om Fransen een nieuw gevoel van operatrots te geven, tot Carmen van Bizet natuurlijk, en dan draait de geschiedenis. Muziek is mijn leven en ik wil er mij meer en meer in verdiepen, samen met het publiek. Dat is wat deze jonge pianist vertelt, Yun-Chan Lim. Hij speelt 2 etudes van Chopin.

twee etudes van Frédéric Chopin met de jonge pianiste Yun-Chan Lim. Hij was de jongste winnaar ooit van de Amerikaanse Van Cliburn-wedstrijd voor piano. Dat was in 2022, 4 jaar geleden. Hij was toen 18 jaar, Yun-Chan Lim. En ze hadden bij Decca er wel oren naar, letterlijk. En ze boden hem een contract aan. En dit kwam uit zijn debuutopname, die triple platinum werd in Zuid-Korea. En heel wat prijzen ook hier in Europa. Onthoud zijn naam, Yun-Chan Lim. En dan zitten we terug in de tweede helft van de 19e eeuw voor het cello-concerto van Édouard Lalo, gecomponeerd voor een cellist die toen heel beroemd was, Adolf Fischer. Een Belgische cellist, Adolf Fischer. En Lalo en Fischer hadden een afspraak. Fischer zei: ik wil dat concerto van jou wel spelen, maar maak één ding duidelijk. Het moet geen concerto zijn met alleen maar lege virtuositeit, zonder verhaal. En Lalo zei: nee, dat vind ik ook. Dat mag het absoluut niet worden. Aan de ene kant moet het interessant zijn, technisch natuurlijk, maar het moet ook een uitdrukking zijn van een lyrische geest. En dus de beide heren kwamen tot een akkoord. Dat concerto klonk voor het eerst in de Cirque d'Hiver in Parijs, een bijzondere zaal, een spektakelzaal in het 11e arrondissement in Parijs. Staat er nog altijd, is midden 19e eeuw gebouwd en kreeg achtereenvolgens de naam Cirque Napoléon, maar werd dan weer vervangen door Cirque National. Het is een van de grote historische monumenten, historische gebouwen in Parijs, de Cirque d'Hiver. Wij zitten niet in de Cirque d'Hiver in het midden deze zomer. Ik weet niet waar u luistert, maar u bent overal welkom voor dit celloconcerto van Édouard Lalo. Jacob Rucha dirigeert het Philharmonisch Orkest van Praag. En de cellist in dit concerto is Johannes Moser.

Pianist Johannes Moser speelde het concerto van Édouard Lalot samen met het Philharmonisch Orkest van Praag onder leiding van Jacob Rucha. Ja, datzelfde concerto van Édouard Lalot heeft natuurlijk nooit de status bereikt van dat van Elgar of van Antonin Dvořák. En toch spelen cellisten het bijzonder graag. Zoals ook de Belgische cellist toen, Adolf Fischer, die de première speelde, succesvol en ermee op tournee ging naar Wenen en naar Leipzig. Johannes Moser, de cellist die we net hoorden, gaat elders naartoe, want over enkele dagen landt hij in Londen voor een concert op de BBC Proms. Hij gaat daar de Britse première spelen van een concerto, een celloconcerto van Anna Thorvaldsdottir, Before We Call. Het concerto heeft een titel gekregen. Het is een concerto dat onder andere in opdracht van de BBC werd gecomponeerd door Anna Thorvaldsdottir. Clara en Robert Schumann, het koppel, verhuist naar Düsseldorf. En daar vinden ze een huis waar Clara rustig kan oefenen, zonder dat ze haar componerende man stoort. En dat lukt ook, want ze componeert behoorlijk wat in die maanden. Onder andere deze drie romances die ze opdraagt aan Joseph Joachim, de violist, en een heel goede vriend van Robert en Clara. Drie romances van Clara Schumann met pianiste Isadora Kenna Mason en Elena Uriasti op viool.

drie romances. What's in the Name? Clara Schumann componeerde die drie romances hier met Isetta Kanne-Mason aan de piano en Elena Uriosti speelde viool. Isetta Kanne-Mason opent midden augustus het 60ste Festival de la Chasse Dieu in Frankrijk en daar speelt ze met Ivan Fischer en het Budapest Festival Orchestra het derde concerto van Sergei Rachmaninoff. Na 5 uur kan u hier luisteren op Clara naar de jaren en op Clara Continuo beloven we u een lange, mooie suite van Louis Couperin gespeeld door Jean Rondeau op clavecimbal. Met andere woorden, daar gaan we nog meer die 400ste verjaardag vieren van Louis Couperin. Kent Nagano en het symfonieorkest van Montreal dirigeert nu nog de finale van balletmuziek, de weinige balletmuziek die Beethoven heeft gecomponeerd, die Geschöpfe des Prometheus. Ik vond het een fijne namiddag. Als u kiest voor Clara of Clara Continuo, maak er een mooie avond van. Tot gauw.

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat er vooral last hebben van die werken?
1: Al wie vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Dat zijn inderdaad ingrijpende werken. Het brugdek wordt volledig gestript en volledig heraangelegd met nieuwe waterdichting, fundering en asfalt. De werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
1: Overigens houdt de ellende daar niet op voor wie van Antwerpen naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug daar over de E19.
0: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Schelde dokken.

0: En deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
1: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
0: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
2: Wel ja, dat er nog altijd geen oplossing is. Als we even terugkijken, 10 dagen geleden heeft Donald Trump aangekondigd dat er een grote doorbraak was. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens over te dragen en dat Israël zich dan zou terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna al dat het pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken en Israël zegt nu eigenlijk het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde vandaag ook dat zolang hij aan de macht is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza, niet op de westelijke Jordaanoever. En als je weet dat hij dat niet wil, dan is de verklaring die hij vandaag heeft gegeven eigenlijk geen verrassing. En moet je die misschien ook zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
0: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden oud verdronken nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Liberty Island, waar het wereldberoemde Vrijheidsbeeld staat. In totaal zaten 14 mensen in de boot. Reddingsduikers konden 12 mensen uit het water redden. Pas later vonden ze de vrouw en de baby in het water. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar daar zijn ze uiteindelijk overleden. De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk. In de Tour de France Femme zijn de rensters bezig aan de korte maar lastige slotrit in Nice. Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al aangevallen daar?
3: Nee, Sophie, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Op de eerste beklimming van de Col d'Aise, die vandaag 4 keer moet beklommen worden. De rensters rijden nu voor een 2e keer naar boven. En Nivia Doma zet haar ploeg wel aan het werk. Nivia Doma, die dus 8 seconden moet goedmaken op Vollering. Dat zorgt er wel voor dat het peloton al helemaal uit elkaar is geslagen. Zo geen kopeckie meer voorin. Maar bijna alle klassementsvrouwen en dus ook gele Demi zijn wel nog mee. Het mag en het moet dus nog wat meer zijn om Vollering uit die gele trui te rijden. Nog 4 kilometer tot de top van de Col d'Aise. Dus nog 2,5 keer... deze klim en dan weten we over 70 kilometer wie deze Tour bij de vrouwen zal winnen.
0: Dankjewel, Jonas. In het voetbal zijn op dit moment 2 wedstrijden aan de gang. Racing Genk staat bij de rust 0-1 voor tegen Zulte Waregem. En in Charleroi tegen Oud-Heverlee Leuven staat het 1-1. OHL speelt wel met een man minder na een rode kaart. En eerder vandaag won AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Beide doelpunten vielen voor de rust. Gent-trainer Rick de Mil is blij met die goede start. Nochtans kreeg zijn ploeg nog voor het seizoen al wat kritiek.
4: Ik heb een aantal dingen gelezen de voorbije week waar dat ik dan wel een stuk mee moet lachen. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben, maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
0: En Eliott Crestant kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet nu forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen van 8 tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag veel zon en tot 28 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E19. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Jaren. Met Helene de Bruyne.
6: Vandaag, 9 augustus, is het Nationale Vrouwendag in Zuid-Afrika. Een goed moment om u mijn gesprek met Connie Braam te laten horen. Zij streed jarenlang tegen de apartheid als voorzitter van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging. En die deden wel meer dan lezingen geven en postkaarten verkopen. Het leven van Connie Braam leest als een spionageroman. Ze schreef er dan ook memoires van een activiste over. Een hoopgevend gesprek over hoe strijd kan lonen, maar ook over wat activisme vraagt van een mens. Dag Connie, fijn dat je er bent.
7: Ja, heel leuk om hier te zijn.
6: Laten we eerst even ons collectief geheugen opfrissen. We gaan terug naar 1968. Jij was toen naar Amsterdam verhuisd omdat je de sfeer thuis te verstikkend vond. Probeerde de eindjes aan elkaar te knopen in Amsterdam dus. En raakte geïnteresseerd in Zuid-Afrika. Maar hoe zat het toen ook alweer met die apartheid? Wat was dat systeem? Wie had dat geïnstalleerd? Hoe zat dat?
7: Oh ja, om te beginnen was ik natuurlijk ook naar Amsterdam gelokt vanwege het enorme revolutionaire sfeer die heerste in een heel groot deel van Europa en ook in de Verenigde Staten. Dus daar hing het wel degelijk mee samen. Omdat daardoor mijn interesse in politiek was gewekt en ik Zuid-Afrikaanse ballingen leerde kennen, sloot dat eigenlijk vrij goed op elkaar aan. En ik wist in die tijd niet zo gek veel over wat er in Zuid-Afrika eigenlijk gebeurde. Dus ik kreeg het uit de eerste hand van deze ballingen allemaal, ja, die allemaal het land ontvlucht waren vanwege die apartheid, kreeg ik het te horen. En het, ja, heel grof gezegd is het natuurlijk bij de wet vastgelegde scheiding van rassen. Dus of je een zwarte Zuid-Afrikaan was of een witte Zuid-Afrikaan, dat maakte een enorm groot verschil. Dus ik kon, en omdat ik zowel witte als zwarte Zuid-Afrikanen leerde kennen, kreeg ik een goed beeld van hoe die samenleving daar functioneerde.
6: Ja, hoe zat dat dan concreet? Wat hield dat in voor die zwarte mensen die andere rechten hadden?
7: Ja, nou ja, die hadden nauwelijks rechten. Hoewel ze het overgrote deel van de bevolking uitmaakten, ze konden zich niet vrij bewegen. Ze moesten in bepaalde delen van het land blijven. Het onderwijs was buitengewoon slecht. Ze kregen echt de mindere baantjes. Een hele hoop werk, banen, functies waren ze van uitgesloten. In feite, alles in het leven werd bepaald door je huidskleur.
6: Ja, en hoe ging dat dan concreet? Want relaties tussen zwart en wit waren ook verboden.
7: Ja,
6: maar er werden natuurlijk wel kinderen uitgeboren. Hoe werden die dan geclassificeerd?
7: Die werden
6: nog ingewikkeld.
7: ja, precies. Die werden geclassificeerd als kleurlingen. En je had ook nog Aziaten die er waren en zo. Dus alles had een eigen vakje in de samenleving. Maar dominerend bovenaan stonden dan toch de blanke, de witte. En die domineerden gewoon alles. Het economische leven, het politieke leven. Alles.
6: Ja, en wanneer is dat systeem ingevoerd? En op welke grond eigenlijk?
7: Ja, dat vergeet ik nooit, omdat het mijn geboortejaar is. 1948 werd dat in het leven geroepen. En dat was eigenlijk het gevolg van bijna anderhalve eeuw lang onderdrukking van de zwarte bevolking. Hè. De blanken zijn daar gekomen, in eerste instantie vanuit Nederland natuurlijk. Jan van Riebeek met zijn mannen, die gingen aan land in de Kaap. En die begonnen daar eigenlijk vrijwel direct met het uitroeien van de lokale bevolking. En de rest tot slavernij brengen. En dat heeft zich dus, ja, laat ik zeggen, verder en verder en verder ontwikkeld. En uiteindelijk, na de Tweede Wereldoorlog, is het dus verworden tot een systeem echt. Met de naam apartheid, wat dus vanuit het Nederlands komt.
6: Ik denk dat veel mensen daar nog van zouden kunnen schrikken, dat systeem pas in 1948, toch na die vreselijke Tweede Wereldoorlog, echt nog ingeschreven is en tot wet gemaakt.
7: Ja, dat is ook zo. Het is eigenlijk een hele stuitende en schokkende zaak. En het door een Amsterdammer, hè, dus Verwoerd, de toenmalig premier Verwoerd, die heeft dat dus ingevoerd. En, die term apartheid is blijven bestaan tot op de dag van vandaag.
6: Ja.
7: Als iets wat absoluut totaal niet deugt, weet je. En wat te maken heeft met het scheiden van bevolking naar uiterlijke kenmerken, religieuze kenmerken vaak ook.
6: Ja, dus jij kwam aan in Amsterdam, je was jong, redelijk naïef ook nog. Je leerde zo die revolutionaire wereld kennen. En belangrijk voor jou was de krant De Waarheid.
7: Ja.
6: Goeie titel wel voor een krant.
7: Ja. Was natuurlijk een beetje genoemd naar Pravda, de Russische krant, de Sovjetkrant. En dat, ik kwam natuurlijk in die linkse beweging terecht. En ik ging werken overigens bij een christelijk dagblad, bij Trouw. En dat was voor mij een enorme leerschool. Omdat ik, mijn taak was daar om de telexen bij te houden. En de telexen, dat waren enorme grote machines die in de kelder stonden. En daar kwam het internationale nieuws binnen. Mm-hmm. En ik moest dat scheuren. Dat kwam op grote papierrollen kwam dat binnen. En dan scheurde ik het. En dan moest ik het brengen naar de betreffende redacties. Ja, de buitenland, binnenland, religieus, nou, enzovoort, economische nieuws. En dat was natuurlijk iets voor mij, weet je. Alleen al het schriften van het nieuws was al heel erg interessant. Maar er stond ook een fotomachine. En die spuurde de hele dag een soort hele vieze kwaliteit foto's uit. En daar leerde ik dus vrouwen kennen van mijn leeftijd, of ietsjes ouder. Als Angela Davis, het zwarte activisten in de Verenigde Staten, maar ook Jane Fonda, wat dus een hele beroemde filmstar toen al was, nu nog steeds natuurlijk. En die, dat waren echte activisten, weet je. Die kwamen op voor een mening die ik deelde. Dus in één keer kreeg ik ook rolmodellen. Mm-hmm. Ik had echt vrouwen waar ik tegenop keek.
8: Ja, en Trouw schreef wel anders over die figuren dan bijvoorbeeld de waarheid. Dat is ook opvallend.
7: Ja. Dat, ik begon dus te begrijpen dat er een verschil was tussen al die kranten. En dat er dus een heel wezenlijke, bijvoorbeeld in Trouw en ook, maar ook in andere kranten, werd Angela Davis stevast een negerin genoemd. Weet je? Dus het altijd werd dus haar huidskleur gekoppeld aan haar activiteiten. Dat gebeurde uiteraard bij Jane Fonda nooit. Er werd nooit van gezegd dat ze blank werd, maar dat gebeurde wel. En dat deed de waarheid dus consequent niet. En dat waren allemaal van die hele hoop van die kleine lesjes, waardoor ik dus me kon ontwikkelen. Ja. En ook zelf nadenken. Weet je? Dus ik liet het me ook verder niet aanpraten. Ik leerde daar in die duffe, benauwde kelders. Heet ook, en die machines waren groot hoor. Dus in die warme kelders leerde ik gewoon. Dus kreeg ik inzicht eigenlijk in de wereldpolitiek.
8: Ja, er was ook een collega, een redactielid, dat jou aanspoorde om Marx te gaan lezen.
7: Ja, en dat was een hele opmerkelijke man, omdat het was het hoofd buitenland. Maar hij was een beetje recalcitrant en niet erg geliefd bij de andere redactieleden. Hij vond mij aardig of zo. Of misschien had hij een oogje op, maar dat weet ik allemaal niet meer. Want ik zag er wel leuk uit. Een hele grote paardenstaart had ik en zo. En ik was natuurlijk, liep over van nieuwsgierigheid en van een drang om te begrijpen wat er gaande was in de wereld. En hij, ik denk dat het uit een soort recalcitrantie was. Dat hij tegen mij zei van, wat jij eens moet gaan lezen is Karl Marx en Lenin. En ik ging dat dus ook heel braaf doen. Ik heb vrij veel gelezen. En hij overhoorde me dan ook. Ik werkte ook 's avonds nog. Want tegen die tijd dat ik hem ontmoette, woonde ik al samen met een heel stel Zuid-Afrikanen. Want we deelden een huis. Maar omdat die allemaal illegaal waren, moest ik de huur inbrengen. Mm-hmm. Nou, wat was ik, 24 jaar. Ik werkte bij een krant in een heel klein baantje. Dus ik had heel weinig inkomen. Dus ik moest nog een baantje erbij nemen op de Steno, 's avonds. Dus ik werkte gewoon van 's ochtends 9 tot 's avonds 11. En dan kon ik dus alles betalen voor dat huishouden. En hij zorgde dan altijd dat ik dus ook nog eens
8: extra werk die boekwerken moest gaan lezen.
7: Dat ik door Karl Marx moest heen worstelen. En dan werd ik ook nog overhoord.
8: Ja, werd je dan niet heel kwaad omdat je zo slecht betaald werd eens je klaar was met het lezen van Marx?
7: Ik denk het. Maar goed, toen tegen die tijd begon die anti-apartheidsbeweging al zulke vormen aan te nemen dat ik ook wegging bij Trouw. En dat ik dus de eerste vaste kracht werd bij de anti-apartheidsbeweging. Ja.
8: Een belangrijke balling voor jou is Berend Schuitema geweest. Dat is een witte Zuid-Afrikaan die ook in ballingschap is gegaan omdat hij zich niet kon vinden in dat systeem van apartheid. En zo waren er wel meer natuurlijk.
7: Ja, nee, dat is ook zo. En hij was dus niet zomaar een witte Zuid-Afrikaan. Hij was wat wij een boer dus noemen. Hij was een echte Afrikaner, Zuid-Afrikaan. Die ook echt Afrikaans sprak en zo. En, en hij was ook mijn eerste grote liefde. Dat moet ik er ook nog wel bij zeggen. Hoor. En dat kwam natuurlijk ook heel erg door dat gedeelde idealisme wat we hadden. Weet je. En die gedeelde strijd natuurlijk. We waren absoluut van plan om gezamenlijk een grote beweging op te bouwen. Zodat we dus die apartheid te lijf konden gaan, weet je. Het was ook al omdat als Nederlander voelde ik me ook wel echt verplicht, weet je, om iets te doen. Nog wel iets meer dan misschien in andere delen van de wereld.
8: Ja, omdat er die historische connectie is met Zuid-Afrika, maar ook in die tijd waren er ook heel veel economische banden met Zuid-Afrika nog. Er werd goed verdiend aan het land door Nederlandse bedrijven.
7: Ja, zeker. Dus dat was ook, dat gaf ons ook heel veel mogelijkheden. Ook omdat de Verenigde Naties hadden opgeroepen tot een economische boycott van Zuid-Afrika. Dus Ja, toen hadden we natuurlijk wel een houvast, weet je.
8: Voor de luisteraar die zou denken dat jullie gewoon de hele tijd boekjes schreven en braaf aan fondsenwerving deden, dat was van in het begin al niet zo. Sommige acties waren echt wel behoorlijk indrukwekkend opgezet, zoals de actie waarbij jullie wekenlang vuilniszakken van een bedrijf zijn gaan doorzoeken om bewijs te vinden van de banden met Zuid-Afrika, om dan net aan te klagen dat zij zich niet aan de boycott hielden.
7: Ja.
8: Dus wat moet ik mij voorstellen? Dat jullie dagenlang, wekenlang met z'n allen vuilnis zaten te sorteren.
7: Ja, zo moet je je dat inderdaad voorstellen. Want zo simpel was het, want we hadden niet eens een auto. Niemand had een auto. Dus we gingen op de fiets en dat bedrijf zat vrij ver weg. En daar posten we dan, totdat we op een gegeven moment in de gaten kregen inderdaad dat dus die vuilniszakken eigenlijk als enige naar buiten kwamen. En toen zijn we die vuilniszakken gaan meenemen achter op de fiets. Ik vergeet het nooit, dus zat ik achter bij Beyond op de fiets met zo'n enorme vieze stinkende vuilniszak op schoot. En dan moesten we dus wel een half uur terugfietsen. En dan ging er weer bij het Anne Frankhuis. Daar hadden we toen een soort deal mee. Dat komt omdat ik een keer Otto Frank, de vader van Anne, had ontmoet. En die had me op een bepaald moment erg aangemoedigd. Hij zei, ga zo door, zei hij tegen mij toen ik uitlegde wat ik aan het doen was. En zodoende konden we dus gebruik maken van die ruimte. En daar zaten we dus met een hele groep mensen aan die enorme vergadertafel. Met die vieze, vuile, stinkende vuilniszakken die dan over die tafel werden uitgespreid. En dan was het zoeken. En dat hebben we weken lang gedaan. Totdat er in één keer, een naam van een bedrijf en in connectie met een plaats in Zuid-Afrika op een factuur tevoorschijn kwam.
8: Ja.
7: En toen, de brul die toen door dat gebouw ging natuurlijk, weet je.
8: Ja, en de media pikten dat ook op natuurlijk. Dat werkte wel als actie.
7: Het werkte enorm goed. En het was ook niet zomaar de media. Doordat er omdat het zo'n spectaculaire actie was, was er ook belangstelling vanuit Engeland en vanuit Duitsland en vanuit Frankrijk. Ik gaf interviews in alle talen. Niet dat ik die sprak, maar ik dacht met
8: mijn vuur. Je deed alsof.
7: Ja.
8: Ja.
7: Dus, in één keer waren wij als anti-apartheidsbeweging, we werden heel bekend.
8: Ja.
7: En ook bij de Verenigde Naties. Ze vlogen me gewoon naar New York toe. En dan sprak ik daar bij de Verenigde Naties gewoon werkgroepen toe en mensen toe. En ik legde uit wat we deden. En dat was dan een inspiratiebron weer voor anderen.
8: Ja, hoe was het om dat te voelen, dat er zo'n breed draagvlak was voor die zaak waar je elke dag mee bezig was?
7: Ja, terugkijkend lijkt het alsof het allemaal dus natuurlijk snel gegaan is en zo. Maar er is natuurlijk wel enorm hard voor gewerkt, weet je. En ook met tegenslagen af en toe en zo. Maar het toch, met een jaar of 4, 5 werd al wel duidelijk dat we echt dat dit een zaak was waar je breed publiek voor kon, mensen voor kon interesseren. Dus zowel echt natuurlijk linkse, de activisten altijd, maar ook mensen in de kerkelijke wereld, in de vakbeweging, in politieke partijen, vrouwenorganisaties. Dat begon dus enorm te groeien.
8: Ja, en uit welke hoek kwam de tegenwind? Want je zou denken, die apartheid, dat is een bizarre constructie. Het lijkt me dat iedereen daar tegen was, maar dat was niet zo.
7: Ja, uiteraard vanuit de rechtse kerkelijke hoek was er tegenwind. Maar het was, laat ik zeggen, de tegenwerking was eigenlijk wat venijniger. Er waren natuurlijk hele grote economische belangen. En die moesten natuurlijk verdedigd worden. En dat gebeurt uiteindelijk toch wel door de reguliere politieke partijen. Waar natuurlijk men toch wel weet welke belangen verdedigd moeten worden. En die begonnen ons, vooral mij ook, weet je, neer te zetten als een communist. Een gevaarlijke communist. En dit is natuurlijk in de Koude Oorlogssfeer. Dus ze probeerden om mij meer en meer naar de zijkant, naar zo'n extreme hoek. Nu zou ik dus extreem links genoemd worden. En op die manier je dus te beschadigen en wat uit te schakelen, eigenlijk als serieus te nemen factor. En dat heb ik echt moeten leren, weet je. Om me daardoor niet te laten deprimeren of te intimideren, ook vaak wel.
8: Mm-hmm.
7: En dat. Dus ik heb maar.
8: En hoe verdedig je je daartegen? Want je was natuurlijk ook gewoon links.
7: Ik was zeker, maar daar hoefde ik ook geen. Mm. Maar het feit dat waar ik voor stond, dat zette ik voorop.
8: Mm.
7: En het leerde me ook om inderdaad zo breed mogelijk, weet je, dus die beweging te maken. He, dus gewoon met de kerken gaan praten, weet je, met de vakbeweging, ook met de christelijke vakbeweging. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook wel gelukt, want je kunt toch wel stellen dat toen wij ons opgeheven hebben in 1994, omdat er voor het eerst democratische verkiezingen in Zuid-Afrika waren, toen kon ik toch wel echt wel met recht en reden zeggen dat er honderdduizenden Nederlanders actief betrokken waren geweest bij die strijd. En dat, als je dat kunt zeggen, dan betekent dat dat, in dat over de hele samenleving, in alle hoeken, mensen actief waren. En het echt je uitspreken pro-apartheid, dat was eigenlijk niet meer aan de orde. Het was eigenlijk een beetje dat, laat ik zeggen, het bedrijfsleven probeerde zoveel mogelijk natuurlijk.
8: Ja, en de politiek die dan toch in gesprek bleef gaan, ja, met die apartheidsregering. Ja, ja. Het was subtieler dan ervoor zijn. Ja,
7: ja, ja.
8: Interessant ook, Connie Braam, is dat jij in die jaren van dat voorzitterschap een kind kreeg.
7: Ja.
8: Een dochter. Je beschrijft het ook in je boek. Maar op geen enkele manier is dat een probleem. Dat vond ik wel verfrissend. Die staat jouw engagement niet in de weg. Het lijkt helemaal geen probleem om dat te combineren met elkaar.
7: Nee, dat is wel heel fijn als je natuurlijk in een organisatie werkt, waarin je dus ook kunt steunen op je collega's. Want ik was natuurlijk wel eventjes, het krijgen van een kind ben ik toch wel eventjes op zijn minst een paar weken in druk. Nee.
8: Men moet daar even van bekomen, ja.
7: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat, ja, bijvoorbeeld, ik kreeg toen een nieuw huis, omdat, nou, daarvoor zat ik eigenlijk min of meer altijd op kamers. En het... En dan kwamen ze met z'n allen, kwamen ze de boel even opschilderen. En er werden gewoon tweedehands meubels overal vandaan gehaald. En dus, het, weet je, dus de steun van mijn collega's was natuurlijk wel heel, heel belangrijk. Maar ik ben ook gewend, weet je, om veel dingen te combineren en zo. Dus het,
8: ja, en op een bepaald moment zegt Jenny, een Zuid-Afrikaanse activiste waar jij mee bevriend was, dat het goed is om voor een kind om bij veel andere mensen te zijn en dat je activisme er juist door versterkt zal worden.
7: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Mijn dochter nu nog altijd vindt ook dat zij dus een hele fijne jeugd gehad heeft. Omdat er gewoon zoveel mensen bij ons over de vloer kwamen. Die dus altijd heel actief met iets bezig waren. Dus ze groeiden op in een soort positieve sfeer. Weet je, want we gaan met z'n allen iets doen. En daar hoorden zij gewoon bij, weet je. En wat nog extra toevoegend was voor haar, is dat er kwamen natuurlijk ook veel Zuid-Afrikaanse ballingen, vrijheidsstrijders, die kwamen over de vloer. En dat waren mensen die vaak zelf gezinnen hadden of kinderen hadden achtergelaten in Zuid-Afrika bij grootouders en zo. En die vonden dus dat zo'n klein meisje, weet je, gewoon lekker in de kamer zat te spelen en zo, en even bij ze op schoot zat, en dat ze daar iets voor konden doen of een kleinigheidje konden meenemen of zo. Dat hielp zo ontzettend. Dat was zoiets bijzonders. Dus zij... ze is eraan gewend om met dat er veel mensen zijn, weet je, waarmee je opgroeit. En ze is zelf nu ook, ze heeft zelf nu ook weer een dochter. En ze heeft diezelfde instelling. Dus er zijn altijd veel mensen over de vloer en dingen samen doen.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Connie Bramen, we hebben nu gepraat over de voorkant, zeg maar, van jouw werk bij de anti-apartheidsbeweging. Het bereiken van veel mensen, het gaan praten voor mensen, het werven van fondsen, internationale congressen. Maar tegelijkertijd was er ook een achterkant van de beweging die toch een stuk spannender was. Daar was jij ook mee bezig, want het was natuurlijk zaak om al die politieke ballingen uit Zuid-Afrika, die waren zich aan het verzetten tegen die apartheid, die wilden ook gewapend verzet organiseren om de apartheid omver te werpen. En daar was jij ook bij betrokken, maar dat mocht natuurlijk niet naar buiten komen.
2: Nee. En het balde zich allemaal samen in 1986, toen het besluit was genomen. Toen waren er al signalen dat er mogelijkerwijs een kentering zou gaan plaatsvinden. Er werden al gesprekken gevoerd met Nelson Mandela, die natuurlijk toen nog in de gevangenis zat, zo heel aarzelend. En toen heeft het bestuur van het ANC, de African National Congress, de organisatie van Nelson Mandela, het besluit genomen om de leiderschap, de top van hun organisatie, om die ondergrond Zuid-Afrika binnen te brengen, zodat ze het verzet wat in het land was, wat enorm was, maar het is een heel groot land, dus, en het was heel erg versnipperd. Om dat dus, laat ik zeggen, met één stem te laten spreken, zodra Mandela de gevangenis uitkwam. En want daar focussen ze zich op. Maar nou is het wel makkelijk gezegd om te zeggen van oké, we brengen al die mensen ondergronds het land binnen. Maar die waren heel erg bekend bij politie en bij geheime dienst. Dus dat was...
1: Ja, er was een reden waarom ze in het buitenland zaten.
2: Exact, ja. En het waren dus, zeg maar, als zwaar gezocht stonden die bekend. Dus die mensen moesten vermomd worden. En omdat ik tegen die tijd een heel groot netwerk had, vanwege alle culturele activiteiten die de anti-apartheidsbeweging had, in de theaterwereld en in de filmwereld ook, kon ik vrij eenvoudig een groep mensen samenstellen die dus op echt professioneel, hè, want het ging er niet om natuurlijk om een snor op te plakken of een pruik om te doen, het moest echt een totale make-over.
1: Om door die douane te passeren.
2: Ja, en ook in het land te kunnen opereren zonder dat je meteen herkend werd.
1: Ja, dat is niet zomaar even een vermomming. Die mensen moesten echt leren hoe ze anders moesten bewegen, hoe ze dat kostuum elke dag aan moesten doen.
2: Ja.
1: Het is heel gedetailleerd, je beschrijft het ook. Het gaat over een andere gebitten, haar dat elke dag opnieuw moet een beetje lichter gemaakt worden, een andere houding die ze aanleren.
2: Ja, precies. En daarvoor waren natuurlijk allemaal mensen, allemaal specialisten in, die gebitjes, die voorzetgebied werden door een tandarts gemaakt. De kleding, heel erg belangrijk. Want je kunt natuurlijk met kleding kun je iemand tot een ander iemand maken. Je kunt een jong iemand oud maken door het een oud lichaam te laten aantrekken. Nou, Jan Taksen, een heel bekende kostuummaker, die heeft dat allemaal ontworpen. We hadden natuurlijk een grimeur. Want je kunt ook, je kunt iemand wel make-up op doen. Maar zeker als het mannen zijn, mag dat niet gezien worden. En het make-up wat in de film gebruikt wordt, in de filmwereld gebruikt wordt, is ook van een hele hoge kwaliteit. Daar kun je mee transpireren en alles en zo. En zonder dat je het ziet. Dus dat moest allemaal aangeschaft worden. Nou, de pruiken maken van de opera. Eugène Linnewever is absoluut fantastisch geweest. Want van je kunt ook niet zomaar als je een pruik in een winkel koopt, dan is het een ding als een muts, zet je die op. Maar dit waren pruiken, daar werden dus hele afgietsels van het hoofd voor gemaakt. En dan dus op netten werden dat dus gespannen, enzovoort. Het was fenomenaal wat die gedaan hebben. En dan acteurs en actrices die dus de mensen trainden, een andere motoriek. En je loopt anders als je oud bent, je zit anders als je... En het was natuurlijk de grote uitdaging was om mensen, wat wij dan noemden, over de kleurlijn te brengen. Dus iemand die blank was, om daar toch, zeg maar, een kleurling van te maken. Of iemand met een Aziatische achtergrond, zwart te maken of zoiets. En dat vergde wel wat. Mm. Dat duurde soms wel een maand of twee, hoor, voordat we dat helemaal goed hadden.
1: Mm-hmm. En je recruteerde ook mensen om dan daar in Zuid-Afrika actief te zijn, omdat daar ook van alles nodig was voor die ondergrondse beweging. Heb je daar veel mensenkennis op gedaan? Want je kan niet zomaar iedereen zo'n toch wel gevaarlijke job toevertrouwen.
2: Nee. Want het idee was dus, de mensen werden dan vermomd. Dan gingen ze dus ondergronds het land binnen, wat ook een hele operatie was. Maar als ze eenmaal binnen waren, dan werd het pas echt gevaarlijk. En daarvoor recruteerde ik dan Nederlanders. Hè, dus trouwens ook een Belgische echtpaar. Daar ging ook weer maanden overheen hoor. Want die moesten daar dus als een soort immigrant in het land een baan zoeken en een huis kopen en een auto en een vriendenkring opbouwen. Alsof ze dus heel normale...
1: Ja, als een spion eigenlijk bij dubbel leven.
2: Exact. En die mensen daar, die kwamen natuurlijk al in een hele gevaarlijke positie terecht. Kijk, want als dat eenmaal dus voor elkaar was, hè, ze hadden dus dat huis en ze hadden die vriendenkring en die auto en die baan, dan konden ze als ieder normaal blank Zuid-Afrikaans gezin, kregen ze dus bediendes. Ja. Een tuinman, een vrouw om te koken, en schoonmaakster en zo. En dat waren dus die vermomde ANC-leiders.
1: Ja, het is een indrukwekkende operatie als je er zo even bij nadenkt wat er allemaal aan te pas kwam. Maar dus hoe wist je dan welke mensen geschikt waren om op die manier een dubbel leven te leiden?
2: Ja. Nou heb ik van nature wel een redelijk inzicht in mensen. Dat is ook door de jaren heen opgebouwd natuurlijk. Omdat ik sowieso, als je met zo'n grote organisatie werkt, dan krijg je heel veel. Dus je weet wel. En ik had ook wel goed nagedacht en ik sprak ook veel met Zuid-Afrikanen over wat voor soort mensen of nou geschikt waren. Bijvoorbeeld iemand die absoluut de held uit wil hangen en die bijvoorbeeld al zegt dat hij nergens bang voor is. Ja. Nou, niet. Weet je, liever niet. Dat is ongeschikt. Het gaat erom dat mensen zich bewust zijn van dat je wel degelijk angst kunt hebben enzovoort. En er zitten natuurlijk allerlei andere dingen aan vast. Ik wilde niet mensen met kinderen. Dat vond ik onverantwoord, want ik bleef de verantwoordelijkheid dragen. Hè. Zo was ook afgesproken. En dat zijn uiteindelijk toch gewoon die binnenlands hebben geopereerd, toch 30, 40 mensen. En daar moest ik zorgen dat die toch veilig, zo ver mogelijk bleven.
1: Ja.
2: Dus, en ook vaak dus, gekoppeld, dat het toch een echtpaar of zo leek. En het... ik ging gewoon op laatst naar verjaardagsfeestjes of naar weet ik veel, openingen van een tentoonstelling toe, gewoon om mensen te spotten. En dan knoopte ik een gesprekje aan. Je hebt geen zin meer in je baan of zoiets. Je wil wel eens wat anders. En, weet je, en dan tastte ik het zo zo'n beetje af. Oh, ging je met je vriend ook uit?
1: Handig misschien.
2: Ja. En omdat iedereen mij kende natuurlijk als de voorzitter van de anti-apartheidsbeweging. Er waren maar 2 televisiekanalen. Ik was op de een of op de ander. Dus als ik dan begon over van ik zou je iets willen vragen, dan wisten ze het meteen wel. En ik behoor nog tot een generatie waarvan de ouders, weet je, in de oorlog hebben meegemaakt. Dus het begrip verzet. Wij keken op tegen verzetstrijdster Hanny Schaft, weet je.
1: Ja, die is belangrijk voor jou geweest. Wanneer heb je over haar leven geleerd, over Hanny Schaft?
2: Via mijn opa, vanaf dat ik klein was. Altijd al. Weet je, Hanny Schaft, dat was voor mij iemand. Die had dus, weet ik wat, 23 jaar was. Woonde in Haarlem in Nederland. En die had dus het besluit genomen om bij het verzet te gaan. En ook niet zomaar, bij het gewapende verzet. Ze heeft het niet overleefd. Maar ze is iemand die haar foto heeft altijd boven mijn bureau hangen, nog altijd.
1: Ja, en jij had het gevoel dat je in die traditie plaatste, dat het apartheidsregime ook een soort fascisme was.
2: Zeker. Ja. En dus dus zij bleef belangrijk. Dus als iemand al snel zei van, weet ik veel, Hanny Schaft is voor mij heel erg belangrijk.
1: Dan dacht ze,
2: weet je, goed zo.
1: Ja, en ondertussen was het voor jou zelf ook wel spannend, want door je openbare rol liep je sowieso al in de kijker en dat apartheidsregime had overal spionnen zitten. Het was ook nog eens de tijd van de Koude Oorlog, dus het liep eigenlijk vol met spionnen, als ik je boek mag geloven.
2: Dat is ook zo,
1: Dus jij was wel in het vizier van allerlei geheime diensten.
2: Ja, dat werd er niet beter op toen ik... ik ben ook maar een mens. Toen ik ook nog eens een keer verliefd werd op de burgemeester van Londen.
1: Zeer linkse burgemeester van
2: Zeer
1: Londen.
2: Zeer linkse burgemeester, Ken Livingstone. Wat fantastisch was. Want toen heb ik 1 keer kunnen zien in zo'n wereldstad als Londen. Ja, wat linkse politiek, weet je.
1: Het heeft niet lang geduurd wel, zijn experiment. Het was in de Thatcher-tijden natuurlijk. Het was een beetje vechten tegen de bierkaai.
2: Ja, zeker. Nou, hij is natuurlijk wel toch in deze eeuw ook nog burgemeester geweest. 2 keer zelfs. Dus hij is ook gekozen. Met een aantal keer met de ruime meerderheid. Dus hij heeft wel vrij veel kunnen doen. Maar het is goed. Ik weet het niet. Weet je wat het is? Het stapelt zich op. Hè? Het zijn ervaringen die geweest zijn. En zo iemand. Die is dan weer in een andere functie actief. Maar de ervaring blijft. En dat zit in de hoofden van de mensen. En de mensen die met hem gewerkt hebben. En die de honderdduizenden die op hem gestemd hebben ooit. Vertellen ooit hun kinderen daarover. Snap je? Dus die ervaring is niet helemaal weg. Ja. Maar goed, in ieder geval, het was niet...
1: Heb je daarom ook dit boek geschreven, om die lijn verder te zetten, die lijn van verzet?
2: Ja, dat is de absolute enige reden. Toen ik zag, wat is het, een jaar of 4, 5 geleden, dat het activisme in de wereld, dat weer meer en meer mensen de straat op gaan. En dat is indrukwekkend, hoor. Als je gaat kijken, iedere keer als er dus iets heel deprimerends aan de hand is, neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten in het Minneapolis, weet je, waar die dat ijs, dus mensen links en rechts oppakten, de meeste mensen ook ombracht en zo. Daar ontstond dus een beweging onder de bevolking, die zeer, zeer indrukwekkend is. En al die mensen, dat zijn gewone mensen met kinderen en verder niks bijzonders of zo, maar ze gingen wel allemaal fluitjes om hun nek hangen. En ze floten op het moment dat ze die ijsagenten zagen en hun buren bedreigd werden. Ik bedoel, dat deed me denken aan de Tweede Wereldoorlog, weet je, toen de Joden, de razzia's, die Joden werden opgepakt en zo. In de Verenigde Staten gebeurt dat nu. Maar dat is dus een gigabeweging. En dat is, daarin kun je zien dat er toch vooruitgang is. Weet je, in de Tweede Wereldoorlog zou dat ondenkbaar geweest zijn. Er was wel verzet, maar dit soort massale protest. En al deze mensen die dus nu met die fluitjes omlopen om te waarschuwen van de buren kunnen worden opgepakt en dat pik ik niet, die hebben kinderen. En die kinderen gaan ook weer, weet je, en dat zijn ervaringen die worden doorgegeven. En als je zou optellen nu wereldwijd wat er gedemonstreerd wordt tegen rechtse afschuwelijke politiek, tegen het opkomend fascisme, wat onmiskenbaar is, weet je, dat is indrukwekkend.

0: To Wild Rose van Edward MacDowell.
1: De jaren met Helene Bruyne.
0: Connie Braam, we hadden het over de strijd die jij gevoerd hebt tegen de apartheid in Zuid-Afrika. En uit je boek blijkt dat je daar toch ook wel een prijs voor hebt moeten betalen.
2: Ja.
0: Er is natuurlijk vaak wantrouwen. Het is vaak spannend. Je zit in die schimmige wereld waar veel geheime diensten opereren. Dat apartheidsregime is ook echt keihard. Er zijn veel kameraden van jou vermoord geweest door het regime. Dat is op zich al een heel zware tol. Maar je bent ook zelf belaagd geweest. In een hotelkamer hadden ze... Ja, een soort valstrik voor jou gespannen.
2: Ja, dat is eigenlijk heel wonderlijk, omdat je denkt natuurlijk over jezelf ook na. Hè. Dat is ook de basis van het vermommen. Hè. Hoe ziet de vijand iemand, weet je? Hoe staat zo iemand te boek? Hè? Als een jonge man, strijdlustig, en zo een guerrilla strijden. Nou, dan bouw je dat af. Hoe keken ze naar mij? Ik zag er absoluut leuk uit. Ik had het haar en zo leuk en enthousiast. Dus ik dacht, weet je, als ik dat nou eens aanzet. Dus ik had altijd hele leuke zomerjurkjes aan, hoge hakjes, mijn haar leuk, make-up op en zo. Dus ze begonnen mij meer en meer te zien. Het was natuurlijk wel heel walgelijk, maar als een soort hoer. Weet je? Dat zijn boeren, hele conservatieve mensen. En ze dachten dus dat ik met de hele top van het aanzien naar bed ging.
0: Ja, dat werd ook af en toe over je gesuggereerd. Van ja. je bekleedt die rol alleen maar omdat je met zwarte mannen naar bed wil.
2: Ja. Dat heb ik dus zelf op een bepaald moment een beetje in de hand gewerkt. Omdat dat betekende wel dat ik gezien kon worden met een hele hoop mensen die dus in belangrijke functies zaten. Maar uiteindelijk ben ik toch wel een beetje een keer in die val getrapt, omdat ik was voor een conferentie in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, in een hotel waar ik wel vaker zat, wat al niet zo verstandig van mij was. Maar goed, soms word je ook een beetje lui of moe ook. En daar hingen in de kast, toen ik thuis kwam, het was een soort winter daar, ook al koud, in de kast hingen een paar hele mooie jasjes. Want één ding is wel degelijk waar. Ik hou best wel van hele mooie kleren. En ik heb natuurlijk nooit enig inkomen gehad. Dus dat kon ik me nooit permitteren. Nou hing er in die kast dus twee prachtige jasjes. Weet je, zwart wollen jasje. Oh, zo mooi. En ik zie ze nog.
0: En je dacht, oh, iemand is dit vergeten.
2: Ja. En s'avonds, ik moest dus het verslag van de dag uitwerken en zo. Dus ik had altijd mijn draagbare typemachientje bij me, moet je voorstellen. Ik had een draagbaar typemachientje bij me. Dat is zo'n apparaat waar je op typt en waar dus meteen dus het papier uitkomt.
0: Ja, ik heb het nog net gekend.
2: Maar... Ja, oké. Okay. Maar ik kreeg het koud. En toen heb ik een van die jasjes aangedaan. Dus dat zwarte wollen jasje. En toen ben ik 's nachts heel erg ziek geworden. Nou goed, en een lang verhaal kort. Die jasjes bleken dus vergiftigd. Dus bepaald gif te bevatten. En dat is allemaal na de hand ook uitgekomen en zo. En daar ben ik op het randje van de dood. En het wonderlijke is, ik ben gered doordat er in de kamer naast mij een Nederlandse televisieploeg zat. En de journalist daarvan, die ik wel kende, die hoorde gewoon mij op een gegeven moment dus schreeuwen, heel hard schreeuwen. En die was zo gealarmeerd dat hij dus zich toegang heeft weten te verschaffen tot mijn kamer. En toen was ik al aan het flauwvallen. En dat dus het. Maar goed, uiteindelijk hebben ze mij, denk ik, toch wel net gered. Of ik weet het wel zeker, want ik ben hier. Maar ik heb er heel lang heel erg veel last van gehad. En het heeft ook heel lang geduurd voordat het duidelijk was, weet je, welk gif of er gebruikt was. En de wetenschap, dus dat ik mijn rest van mijn leven daar. Het is een onafbreekbaar landbouwgif wat in mijn lijf zit. En wat dus nooit meer weggaat. En waardoor ik dus altijd voorzichtig moet zijn om mezelf geen overdosis te geven. Door bijvoorbeeld nooit Zuid-Afrikaanse rode wijn te drinken. Bespoten voedsel sowieso ook heel voorzichtig mee te zijn.
0: Ja, moeilijk te vermijden lijkt me.
2: Dat vraagt veel aandacht. En ik merk het meteen hoor, als ik even ergens gezondigd heb of zo. Of niet goed opgelet. En ik heb er uiteindelijk een flink aantal keer voor in het ziekenhuis ook gelegen. Maar goed, dat was wel een beetje een prijs hoor, die ik heb moeten betalen.
0: Ja, je bent daar ook achtergekomen hoe dat precies zat toen de apartheid eenmaal weg was, toen de partij van Mandela democratisch verkozen aan de macht was. Je zou denken, ja, alles goed, heel fijn voor alle Zuid-Afrikanen die zo lang onder het regime hebben geleden, maar ook voor jou en de beweging, want hoera, de bevrijding is er. Maar je boek laat ook zien dat het dan na die periode van de apartheid ook wel heel dubbel was, want dan komt bijvoorbeeld aan het licht wie verantwoordelijk is geweest voor jouw vergiftiging, net zoals zoveel andere misdadigers van dat regime, die worden geïdentificeerd. Maar dan vervolgens gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Echt genoegdoening is er nooit geweest.
2: Nee. Dat is de waarheidscommissie die in het leven was geroepen. En daar, ja, dat konden wij natuurlijk ook niet allemaal. Wij konden ook niet. Ik kon toen niet meer echt achter de schermen kijken, hoor. Dat was toen toch wel, waren heel voorzichtig. Dat was ook een compromis. Uiteindelijk is er niemand, vrijwel niemand, veroordeeld. Het idee was dat als dus, laat ik zeggen, de mensen die gemarteld hadden, gemoord hadden, en dat ging vaak om tientallen moorden, als zolang ze dus maar bekenden en uitlegden wat er gebeurd was, dan kregen ze amnestie. En dat is een, nou, dat kan ik je zeggen, dat een hele zware pil is, hoor. Niet, uiteraard niet alleen voor mij, weet je. Er zijn honderden mensen vergiftigd met hetzelfde landdaggif als waarmee ik.
0: Er zijn vrienden van jou opgeblazen geweest. Ook de daders daarvan zijn.
2: Ja, gewoon. En die wonen nu nog in Johannesburg. Als ik in Johannesburg kom, altijd voel ik het alsof ik het in mijn lichaam voel. Nu kom ik door een wijk en achter een van die grote muren, daar woont die Kalojo, ik zal maar even zo. Maar weet je. En dat is iets, dat zal ik nooit kwijtraken. Dat is zoiets vreemds dat. Toen was het vrij zwaar om te. Maar achteraf gezien kun je zien, ja, weet je, dit is niet goed. Je kunt geen rechtvaardige samenleving bouwen als je het onrecht uit het verleden niet op een goede manier. Kijk, gevangenissen hoeft niet eens voor mij. Maar laat die mensen 10, 20 jaar in Soweto de straten schoonmaken, weet je. Of doe iets met dit gegeven. Maar
0: voel je dat ook in de samenleving in Zuid-Afrika, dat niet goed geweest is?
2: Ja, tuurlijk, weet je. In de tijd dat die lui werden vrijgesproken, een jongen die een brood stal omdat hij honger had, werd wel opgepakt en landde in de cel, weet je. Dus je kunt niet van mensen verwachten dat ze vertrouwen hebben in deze. In zo'n samenleving als ja. En het. Als er geen rechtvaardigheid is.
0: Ja, was eigenlijk het opheffen van die apartheid en het regime van Mandela daarna toch een teleurstelling? Want er was bijvoorbeeld ook het Freedom Charter van het ANC. Die hadden het plan om de hele samenleving vorm te geven zoals zij dat voor zich zagen, met een hele goede verzorgingsstaat wilden zij oprichten. Maar ook dat is niet gelukt.
2: Nee. Kijk, daarin kun je zien dat zoiets niet in een vacuüm plaatsvindt of in een bubbel, weet je. Het is toch deel van het wereldgebeuren. En natuurlijk, de Amerikanen zaten er meteen. En de Britten en de Europese Unie, alles zat daar aan tafel te onderhandelen. En ze hadden zich te schikken. Anders dan werd het gewoon. Zou ieder initiatief zijn gewurgd, als het ware.
0: Maar het heeft je ook wel geleerd dat stemrecht, wat wel een verworvenheid is,
2: zeker.
0: Niet genoeg is als er economisch niets verandert.
2: Zeker. Er moet economische rechtvaardigheid zijn. En daarom heb je dus nu een samenleving in Zuid-Afrika die tot de meest ongelijke ter wereld behoort. Je hebt dus die extreme, kleine, zeer blanke, en enkele zwarte erbij, bovenlaag die waanzinnig rijk is. En dan heb je natuurlijk de overgrote deel van de bevolking die werkelijk dood en doodarm zijn, waar werkloosheid is. En ja, het enige echte verworvenheid is toch dat het onderwijs een heel stuk beter is. Dus als ik er ben, wat niet zo heel vaak meer gebeurt, maar als ik er ben, ga ik altijd naar een universiteitscampus en dan ga ik lekker op een bankje zitten en dan knoop ik gesprekken aan. Want dan zie je dus dat er een nieuwe generatie opgroeit in Zuid-Afrika, die dus gewoon goed geschoold is. En die kunnen debatteren en die denken na. En dat is zo ongelooflijk interessant. En dan moet ik wel eerlijk bekennen dat als je dat met Nederlandse jongeren doet, nou, dat is gewoon. Die kunnen niet in de schaduw staan. Ze kunnen niet in de schaduw staan van deze zeer bewuste generatie die opgroeit.
0: Ja. Connie Braam, ben je ook een beetje in een zwart gat gevallen na die.
2: Na dit alles.
0: Na het opheffen van de beweging.
2: Ja. Nou ja, dat met het bewust worden van dit alles, weet je. Het laatste beetje naïviteit wat ik heb afgeschud. Toen ik toch echt, weet je, ja, dat is een beetje het nadeel van zo'n enorme held als Nelson Mandela. Dat je denkt van, weet je, die heeft het strak in de hand. Maar dat heeft hij. Ik denk dat hij een ongelukkig man gestorven is.
0: Hij was ook niet tevreden met de compromissen die hij moest sluiten.
2: Nee, natuurlijk niet. Hij wist donders goed dat er uiteindelijk gewoon, dat er geen basis was voor een rechtvaardige samenleving. Dat er, En zeker bisschop Tutu ook, hè, die notabene die waarheidscommissie had voorgezeten. Die was toch ook, hij zei, soms word ik wakker en dan denk ik bij mezelf, wat heb je gedaan, man, wat heb je gedaan, weet je. Die zwarte man die 10 jaar geleden, weet je, voor je verscheen en zei, mijn zoon is vermoord, hè, die loopt nog steeds terug naar zijn hut, de krot waar hij woont, werkeloos, arm, weet je. Dus er is wel een heel groot bewustzijn van dat er... Maar dat zal alleen wereldwijd kunnen. Ik denk als er in Latijns-Amerika en in heel Afrika... als er dus een beweging opkomt die echt een economische verandering... daar zal het om gaan.
0: En hoe ben je je eigen rol gaan zien? Want je bent als een bezetene boeken beginnen schrijven op een bepaald moment. Ik weet niet meer hoeveel titels je hebt uitgebracht. Het zijn er heel veel.
2: Ja, 16. Ja, ik probeer het natuurlijk. En ik ga ook niet stoppen, weet je. Ik ben nu 78 en ik voel me enorm geladen... omdat ik het nieuws gewoon, laat ik zeggen, anders omvolg. Al die mensen die wanhopig zijn, dat ze zeggen... Oh, kijk naar Trump, kijk wat er gebeurt. Om te beginnen heb ik in mijn boek geprobeerd... je hebt het zelf net al genoemd, weet je. Er zijn tijden geweest, het is altijd zo geweest.
0: Er is altijd hypocrisie van de politiek geweest... economische belangen die primeren, dat soort
2: dingen. Ja, en ook gewoon dat de wereldsituatie zo leek... dat het om wanhopig te worden was, weet je. Maar bedenk hoe het was in 1938 en 1939, weet je. Met Hitler die in opkomst was en die heel Europa ging binnenvallen. Wat de mensen toen hebben gevoeld, weet je. Maar het grote verschil met toen en nu is dat er een enorm grote protestbewegingen zijn. En dat wordt dus, daar krijg je moeilijk zicht op. Maar ik ben nog wel een oude activist, weet je. Die dus echt, ook via Facebook en via alle kanalen die ik maar kan bereiken, weet je. Probeer te zien van, kijk, ik weet wat er in Frankrijk op de straat komt. Wat er in Spanje gebeurt, in Latijns-Amerika. En vooral ook in de Verenigde Staten. En dat gaat om miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen. Heel, heel, heel grootschalig is dat. En dat is natuurlijk... En die geven dat weer door. En op een gegeven moment... Je ziet nu, kijk, met Trump en met dat hele gedoe... krijg je zo'n inkijkje in waar dus dit economische systeem... wat we maar kapitalisme zullen noemen, omdat het gewoon zo genoemd wordt... en het dat ook is. Weet je, wat voor een beerput op dat beland is.
0: Ja.
2: En toch veel meer mensen de ogen geopend zijn... zal er uiteindelijk... Ja, zullen die niet zomaar de straat op gaan, maar ze zullen gaan eisen dat er dus dat er een rechtvaardige samenleving komt.
0: Denk je dat die slingerbewegingen van de geschiedenis onvermijdelijk zijn?
2: Absoluut, absoluut. Maar het is dus niet zomaar dat het dus het zijn geen cirkels die gemaakt worden. Het zijn inderdaad, het zijn golfbewegingen, maar we komen wel in steeds hogere golven terecht. Vooral ook omdat dus het bewustzijn van mensen, en heeft het onderwijs natuurlijk ook wel wat mee te maken. Hè? Het bewustzijn van mensen is gewoon groeit. En het gaat van generatie op generatie. Tot slot wil ik je graag één voorbeeldje geven. Er was een hele grote, dat heet de Rode Lijn demonstratie, dus tegen wat er allemaal in Gaza gebeurt. Dat was eind augustus. En daar ging ik naartoe. Ik had met mijn dochter en mijn kleindochter afgesproken. Ik woon in IJmuiden en zij woont in Amsterdam. Dus ik ging met de bus van IJmuiden naar Amsterdam toe. En ik was netjes helemaal in het rood gekleed, zoals dat opgeroepen was. En ik dacht van nou, ik verwachtte niet eigenlijk dat daar dus mensen dus ook uit IJmuiden zouden gaan en al die plaatsjes daartussenin. Maar op de bushalte, ik zat op het bankje te wachten. Ik was heel vroeg als altijd. En ik zag steeds meer mensen met rode kleren, zag ik kleding aankomen. En het was zo ontroerend. En in de bus, en op een gegeven moment kwamen we, de derde halte. En daar kwam een opa binnen. Met bij zich en zijn kleinzoon, ik denk dat hij 15, 16 was, een jongen met allemaal pukkels. En die had een bord bij zich, weet je, een stuk karton waarop hij zelf een tekst had geschreven. En die opa met die jongen, en ze gingen tegenover me zitten. Ik was zo aangedaan hierdoor. En toen dacht ik, kijk, dit is de toekomst. Opa heeft ooit gedemonstreerd. En deze jongen was zo, je zag het, met die kleine kop van een beetje zo vastberaden met zijn stuk karton waar hij zijn leuze op had geschreven. En ze waren alle twee, opa en zijn kleinzoon, in het rood gekleed. En toen dacht ik, kijk, daar gaan we op af.
0: Om af te sluiten, Connie Braam, wil ik nog even een foto beschrijven die jij overal met je mee naartoe hebt genomen, die altijd boven je bureau heeft gehangen. Het is een foto van Robert Capa uit 1938, de Spaanse burgeroorlog. Ook een strijd tegen het fascisme trouwens, die heel internationaal gedragen was. En het is een foto van het afscheid van de internationale brigades die dan weggaan. Maar het is helemaal geen heroïsche foto. Die man staat er maar, hij heeft een vuist, maar staat er toch wat emotioneel en verslagen bij. Waarom is die dubbelzinnigheid van dat beeld zo belangrijk voor je geweest?
2: Ja, nou, om te beginnen waren de internationale brigades heel belangrijk voor mij. Omdat dat toch de allereerste echte strijders tegen het opkomend fascisme in Europa zijn geweest. Jonge mensen uit de hele wereld kwamen ze om in Spanje de strijd te leveren. En die strijd hebben ze verloren. En die foto is dus van dat ze vertrekken. Maar ze hebben wel een vuist tegen hun hoofd aan. Dat was dus het afscheidssymbool van de internationale brigades. En om de een of andere reden, als klein meisje al, had ik het gevoel van, weet je, ik moet het van deze mensen overnemen. Wij moeten verder gaan. Want het feit dat ze dus een vuist tegen hun hoofd aanhielden, was een teken van, weet je, we hebben deze slag, hebben we verloren, maar onze strijdlust zal blijven bestaan. Met die gedachte ben ik eigenlijk opgegroeid. Ja. En daarom heb ik die foto altijd bij me gehouden.
0: En ook het idee dat het vaak moeilijk zal zijn? Of vaak
2: natuurlijk
0: zal mislukken?
2: Vaak zal het zo zijn dat je inderdaad met je vuist tegen je hoofd, weet je, dus een tegenslag moet incasseren. Maar altijd weten dat er altijd een opa is met een kleinzoon die weer een bord vasthoudt. Weet je, namelijk het verlangen waar wij voor staan, de rechtvaardige samenleving, weet je, een eerlijk verdelen van de welvaart die er op deze aardbol is, weet je. Dat is zo onvervreembaar menselijk. Dat kan niet zomaar verdwijnen, weet je. En dat is namelijk veel sterker dan de hebzucht die natuurlijk nu regeert.
0: Laten we daarbij afsluiten. Connie Braam, toch nog hoopvol. Dank daarvoor. Dank ook voor jouw boek, Memoires van een activiste. Ligt in de boekhandel. En u thuis, dank voor het luisteren. Als u deze aflevering nog eens wil herbeluisteren of een andere uitzending van de jaren, dan kan dat op VRT Max of via alle podcastplatformen. En voor nu onthoud ik, er is altijd wel ergens een grootvader en zijn kleinzoon die toch zelf een bord gemaakt hebben om mee te gaan protesteren.
2: Fijn.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
3: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
2: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
3: Por VRT Max.
4: Zes uur en heel goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat daar last van hebben?
5: Al wie vanuit Antwerpen via die E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Die werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
6: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
5: En de ellende houdt niet op daar voor wie van Antwerpen liever naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn dringende herstellingswerken nog altijd aan de gang aan de brug daar over de E19.
4: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water. Want dat is toch wel wat anders dan in een zwembad. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze tieners vertellen waar je op moet letten.
7: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken. Zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
8: Ik check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
4: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke,

0: Wat betekent dat nu voor Gaza?
1: Wel, dat er voor Gaza nog altijd geen oplossing is. En als we even terugkijken, 10 dagen geleden kondigde Donald Trump een grote doorbraak aan. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens zou overdragen en dan zou Israël zich terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna dan dat het zich pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken uit Gaza. En Israël zegt dus nu het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde vandaag ook dat zolang hij premier is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza en niet op de westelijke Jordaan-oever. Ja, en als je dat weet, dan zie je dat die verklaring van vandaag niet echt een verrassing is. En misschien moeten we die toch ook wel een klein beetje al zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
0: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In de Tour de France Femme naderen we de ontknoping van de slotrit. Jonas Maas, is gele trui Demi Vollering al in de problemen gekomen?
2: Wel, eigenlijk niet zo fiets zijn voorlopig. Vooral kleine prikjes op de Col d'Aise die in totaal 4 keer moet beklommen worden vandaag. Dus het lijkt dat de uitdagers van Vollering met de Poolse Nivea Doma op kop alles opsparen voor ze meteen dan de laatste nog iets zwaardere beklimming van de Col d'Aise. Met Marlen Reusser, derde in het klassement, moeten we geen rekening meer houden. Zij kon niet volgen bij de tweede beklimming en viel dan ook nog eens in de afdaling. Eentje is nu wel weggereden uit de groep met de favoriete nummer 10 uit het klassement is dat Isabelle Holmgren. Zij rijdt een minuut voor de andere klassementsvrouwen uit. Maar de Canadese is niet echt een bedreiging voor Vollering of Nivea Doma, die dus straks zal moeten proberen om die achterstand van 8 seconden op Vollering goed te maken op de allerlaatste keer Col d'Aise.
0: Spannend daar. Dankjewel, Jonas. In het voetbal dan heeft Zulte Waregem met 2-1 gewonnen van Racing Genk. Johan de Kaluwe, dat is dus een slecht begin van het nieuwe seizoen voor Racing Genk.
3: Inderdaad, een slecht begin. Het zag er nogthans lang naar uit dat de bezoekers met de 3 punten naar Limburg zouden terugreizen. Ze hadden het beter van het spel, het meeste balbezit en de beste kansen. Nieuwkomer Duro Sinmi kopte staalhard de 0-1 binnen, ook de verdiende ruststand. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, speelde meer op de helft van de tegenstander en met een prachtige vrijtrap van Ake kreeg Zulte Waregem loon naar werken in het slot van de wedstrijd. Kort voor tijd schoot de ingevallen Utschka zelfs de winning goal binnen en zo dolle vreugde hier na de onverhoopte 2-1 zege tegen Racing Genk.
0: Dankjewel Johan. Ook in Charleroi won de thuisploeg. Charleroi klopte Oud-Heverlee Leuven met 3-1. OHL speelde een uur met 10 na een rode kaart. En eerder won AA Gent met 2-0 van KV Mechelen. En Eliott Creston kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen van 8 tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E19. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Lenaert Jolijn.
5: Een heel goede avond. Je kan in het leven het glas half vol of half leeg zien. De zomer is bijna gedaan of we hebben nog een goed stuk te gaan. Als het aan de zomerfestivals ligt, is het alsof het warmste seizoen van het jaar nog helemaal geen einde kent. Maar meer daarover straks. Eerst een kleine volkszang om rustig in te lopen vandaag. Welkom bij Zanzibar.

In delen van Engeland, Ierland en Schotland bestond er vroeger een traditie waarbij jongeren op 26 december van deur tot deur gingen voor ofwel een stuiver of snoep. Denk aan een soort trick-or-treat voor Halloween. Hier niet met griezelige kostuums, maar met een winterkoninkje. En die hadden ze in het beste geval zelf geschoten. Daarover ging dit lied King of the Birds, hier met Eliza Carthy en John Bowden. Je herkent het misschien wel, als kind zag je je ouders dingen doen, dingen zeggen die je later in je eigen leven zelf ook doet met je kind, als je alleszins een kind hebt. Een tikkeltje confronterend, maar tegelijkertijd wel ongelooflijk.

Sarah Lynn McQuaid was net mama geworden en besefte plots dat ze dezelfde dingen deed met haar kind als haar moeder met haar toen zij kind was. Wiegeliedjes zingen en op gitaar spelen. Daarover zong ze hier in deze Last Song. Ja, en u kan haar spotten als u wil. Volgende zaterdag krijgt ze een plekje op het podium van het Folkfestival Ham in Limburg. En nog een weekje later is er het Hide and Seek Festival. 6 dagen lang, 11 concerten op verschillende locaties in Brussel. En deze bijt de spits af. Vardan Hovhannisyan.

Als je deze zomer nog wat wil dansen, kom dan zeker af naar de muziekclub Het Ei in Sint-Niklaas op donderdag 13 augustus. De band Triple X zorgt dan voor de nodige ambiance. We hoorden ze hier alles in Katlias. En als je toch nog liever de rust wat opzoekt vooraleer we weer in september volledig uit de startblokken schieten, is er ook nog deze optie.

Enara Navaira, dat zijn vier muzikanten uit het Antwerpse met heel verschillende achtergronden, maar die elkaar gevonden hebben als band. Een avontuurlijke reis over landsgrenzen en muziektradities heen. En die reis kan u met hen maken tijdens het Hide and Seek Festival. Ze spelen in het Brouwershuis op de Grote Markt, dat is centrum Brussel, op woensdag 19 augustus. We hoorden ze hier alles in Tila, in compositie van een van de bandleden, Oscar Beerten. En dan heb je Emma Koopman. Zij zingt, speelt de Keltische harp en de accordeon. Thomas Hoste speelt de alt-draailier en verdiept zich heel graag in allerlei elektronische muziekeffectjes. Samen vormen ze het duo Findus en die tekent present op zondag 16 augustus, de laatste dag van het Folkfestival Ham in Limburg. Een klein voorproevertje.

over sneeuwwitte landschappen. In Schotland eerst een melkwitte Scottish door het Belgisch folkduo Findus. En dan was het niet verlopen tot een North Yorkshire met de stemmen van Bryony Griffith en Alice Jones in Rippin' Sword Dance. Baskeland, wat roept dat bij u op? Ik weet dat het ergens in Noord-Spanje ligt. Ze spreken er een speciaal taaltje. De grootste stad daar is Bilbao. Je ziet er veel paarden, heel veel groen en bergen. Maar op vlak van muziek is er ook dit...

Eerst een liefdeslied uit Baskenland, Neure Lastan Edera, door het trio Hiru Truku. En dan trokken we nog wat meer westwaarts in Spanje, naar de groene regio Asturias, met de stem van Rodrigo Cuevas in een bewerking van muziek van Mariluz Cristobal Caunedo. Het heet Bipa. En dan nu de straten op van Brazilië met deze Foro do Marajó.

Eerst was het dansen met de fluit van Barbara Piperno en Marco Ruviaro op gitaar in Foro do Marajó. En daarna bogen we ons over het concept van solidariteit met de Catalaanse zangeres Mariona Sagara in Som Solidaris. Christophe Verbiest gaf ons vandaag al een super rondleiding door Spanje, Baskenland, Asturias, Catalonië hebben we allemaal gehad. Maar voor we vertrekken uit het land van de tapas en de stieren, gooien we hier nog een laatste lijn uit. El fil de la mare van Alba Careta y Henrio.

prachtig, de stem en de piano van Wajdi Riahi. Hij hier samen met zijn trio in een hedendaagse jazzversie van een oud klassiek Tunesisch lied, Yalla Kwami, een van mijn lievelingstracks van op hun album Essia van 2023. Osama Abdul Rasol is een meester van de kanoen. Dat is een typisch Midden-Oosters snaarinstrument. Hij is van Irak, maar vluchtte eind jaren 90 voor oorlog. En zo kwam hij terecht in Gent. Daar woont hij nu sindsdien. En hij voelt zich evenveel verbonden met Irak als met België. En dat heeft zich vertaald in het oprichten van zijn eigen quintet.

Jussen Doer. Zijn stem ken ik dankzij mijn ouders. Zijn Seven Seconds Away stond on repeat in de auto tijdens lange ritten naar het zuiden. Het is een melodie van de jaren 90. Die blijft hangen, dat kan ik u verzekeren. Hier hoorden we hem in Taboo Daru Salam. Het staat op zijn album Egypt, dat in 2004 de Grammy Award won voor beste hedendaagse wereldmuziek. We steken de grens over van Senegal in het noorden en dan komen we uit in Mauritanië bij deze diva, Dimi Mint Abba.

Wat als je 41 vrouwen uit evenveel verschillende muziektradities samenbrengt? Dan krijg je het album Global Divas Voices from Women of the World. En daar mocht deze track ook een plaatsje op innemen. Chaviou Elouara Elbarm, traditionele griottenmuziek uit Mauritanië, hier met de stem van Dimi Mint Abba. Kinderen geven elkaar bijnamen. De een kan soms kwetsender zijn dan de andere misschien. Wel, voor de Malinees Boubacar Traoré was het Karkar, letterlijk degene die te veel met de bal dribbelt. Wel, hij was een ongelooflijk voetballer, maar door een blessure sloeg hij de deur achter zich dicht en trok die van de muziek open. Ja, het kan soms vergaan in het leven.

Karkar is de titel van de track en was ook de bijnaam vroeger voor singer-songwriter uit Mali, Boubacar Traoré. Nog meer gitaar en stemgeluid uit Mali, Ali Farka Touré.

Twee krachtige stemmen uit Mali. Eerst die van Ali Farka Touré. En daarna misschien niet zomaar een stem, maar eerder een roep. Een roep voor de verdediging van vrouwenrechten in de jaren 90 in Mali. Moussoulou, letterlijk vrouwen in het Bambara. En dat was door zangeres Oumou Sangaré. Daarnet had ik al iets laten vallen over het Hide and Seek Festival. Dat vindt plaats op verschillende plekken in Brussel van 17 tot 22 augustus. Maar we draaien nog eens de klok terug naar de editie van vorig jaar. Daar stond dit duo op de planken.

0: Gracias.
1: Een live opname van op het Hide and Seek Festival vorig jaar in Brussel. Maneo, traditionele muziek uit de Spaanse regio Galicia, hier door het duo Alfaya. En naar dat concert en dat van de Bipolar Bows, daar neemt Michaela Robrechts u nog eens mee naartoe in Clara in Concert volgende week woensdag om 8:00 s'avonds. En nu laten we Spanje definitief achter ons. We nemen een sprong in de tijd en tegelijk ook over een grote plas water. We komen zo uit in Argentinië van de jaren 30.

Tom Pauwels is artistiek directeur van het Ictus Ensemble, maar heeft ook dit projectje achter zijn kiezen. Het album Concert d'aujourd'hui. Het is een samenwerking tussen hem, hij op gitaar en violist David Núñez. Daar staat onder andere dit deel op: Café 1930 uit de Historia del Tango van Astor Piazzolla. En met nog een andere grote meneer in de schaduw een beetje van Piazzolla maken we een laatste stop in Zanzibar. Eduardo Rovira met zijn muziek Músicos, el violín de mi ciudad, door het ensemble Sonico. Een hele fijne reis trouwens verder nog met Eldorado zometeen na het nieuws van 8 uur. En ik zeg u, bye bye.

0: Goedenavond, het is 8 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Ze zette de puntjes op de i door ook de slotetappe in Nice te winnen. Het verslag is van Jonas Maas.
1: Demi Vollering verdedigde een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Nivea Doma, maar ze is nooit in de problemen gekomen vandaag. Dat was wel zo voor de Zwitserse Reusser, derde in het klassement. Zij moest al snel lossen, viel dan nog eens in een afdaling en tuimelde zo zelfs uit de top 10. Op de laatste keer de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe, was het een echte tweestrijd tussen Vollering en Nivea Doma. Maar de Poolse kon net voor de top een versnelling van Vollering niet beantwoorden. En de Nederlandse reed zo solo naar haar derde ritoverwinning en ook eindzege in deze Tour. Demi Vollering wint zo voor de tweede keer in haar carrière de Tour. En met dit jaar ook al winst in de Ronde van Italië, de Omloop, de Ronde van Vlaanderen en dan nog eens de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik ook, mag je spreken van een echt Grand Cru wielerjaar.
0: De Palestijnse militie Hamas roept de Amerikaanse president Donald Trump op om druk te zetten op de Israëlische premier Netanyahu, zodat die Trumps vredesplan toch aanvaardt. Israël kondigde vandaag aan dat het zich pas wil terugtrekken uit Gaza nadat Hamas volledig ontwapend is. Volgens het vredesplan zou Hamas zijn wapens overdragen aan een nog aan te stellen Palestijns bestuur. En zou Israël zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu. Hamas ging eerder al wel akkoord met het plan. In Frankrijk is een squishy ontploft in het gezicht van een 8-jarige jongen. Het kind liep tweede graads brandwonden op. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel. Het is een erg populair anti-stress speelgoedje bij jonge kinderen. De Franse autoriteiten onderzoeken nu of er sprake is van een defect aan het product. Als het nodig is, wordt er een terugroepactie opgestart. Het is niet de eerste keer dat dit soort speelgoed in opspraak komt. In het voetbal opent Anderlecht op dit ogenblik zijn nieuwe seizoen in eigen huis tegen La Louvière. Maar Olivier de Wilde, het dreigt een valse start te worden voor Paars-Wit.
2: Wel, voorlopig is het maar een punt dat Anderlecht pakt. Want zowaar, ze zijn zowaar op gelijke hoogte gekomen. Zowaar op achterstand gekomen na 10 minuten in de tweede helft via Issa tegen La Louvière. Maar een minuutje of twee geleden heeft de jonge Joshua Ngakana een puikenpartij omgezet tot ook nog eens een doelpunt. En dus voorlopig de 1-1. Maar Anderlecht is dominant, creëert te weinig. Ja, met uitzondering van dat ene doelpunt nu net natuurlijk. Maar ik denk dat de Anderlecht-fans toch liever hebben dat hier met 3 punten wordt besloten tegen La Louvière. Ze hebben nog 20 minuten om dat te doen en dus nog 1 doelpunt te maken. Want voorlopig is het 1-1 tegen La Louvière.
0: Dankjewel, Olivier. En ook Antwerpen is niet te best gestart. Het staat bij de rust in eigen huis 0-1 achter tegen promovendus SK Beveren. Eerder vandaag miste ook Racing Genk zijn start van het nieuwe seizoen. Het verloor bij Zulte Waregem met 2-1. Charleroi won wel van Oud-Heverlee Leuven met 3-1. En Leuven speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart. Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

London dit baba kita etum kita etane kaso obi

Ya me

Het is 11:00, een goede avond. Het is 11:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In het zuiden van Spanje woedt een grote natuurbrand die richting Sevilla dreigt te trekken. Het vuur brak gisteren uit bij de plaats Niebla in Andalusië en heeft al ongeveer 8000 hectare verwoest.

0: zijn ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn minstens 6 mensen omgekomen en 27 gewond geraakt. 4 flatgebouwen raakten beschadigd. Op sociale media zijn beelden te zien van meerdere branden in de stad. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is een belangrijk bevoorradingspunt voor het Russische leger. Oekraïne valt de stad vaker aan. Rusland meldt ook droneaanvallen op 2 havensteden aan de Zwarte Zee. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam. De Indonesische inlichtingendiensten hielden het schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze komen uit Myanmar en Taiwan. Maar Indonesië weet nog altijd niet voor wie de drugs bestemd waren en van waar ze komen. Bij een vuurwerkfestival in de buurt van de Spaanse stad Benidorm zijn vorige nacht 27 gewonden gevallen toen een vuurpijl afweek van zijn baan en in het publiek op het strand terechtkwam. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Het spektakel lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag net kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Sommers is opgelucht.
1: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, 87e minuten dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Ook Anderlecht maakte het spannender dan nodig. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paarswit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht vond het een lastige openingswedstrijd.
2: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. Zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
0: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Een goeie avond, het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Straks beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken en dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: De werken zullen tot eind september duren. Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. En die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 zijn zwaar gewond geraakt. Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. En die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het

0: Eden van de weg ging over de kop en kwam in een sloot terecht. Twee tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op. De andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag, die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalt Bol de brillen van zijn website. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig netwerk dat zich bezighoudt met drugstrafiek en wapenhandel, met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de valreep kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Verdediger Rijn van Helden vond de eerste wedstrijd van het seizoen al meteen een erg lastige.
1: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal in stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Bever dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij, als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
0: Ook in Anderlecht was het moeilijker en spannender dan misschien verwacht. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter, maar in de tweede helft kwam Paarswit terug. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
2: Nee, zeker. Voilà. We zijn blij met de overwinning. Goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 man achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
0: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm, de dagen daarna opnieuw heet, met temperaturen tot 35 graden. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.
3: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.